Moscow. It ain't no country club either.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan 2 weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
6: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
5: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Really, music matters.

0: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai, oh merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
5: Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
4: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
6: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
4: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Swerts.
7: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplet aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk.
4: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
8: Music Matters. Goedemorgen vrienden. Hartelijk welkom bij Willy.
2: Thomas en Sien.
8: Stond een beetje luid, Sien.
9: Stond een beetje luid. Ja. Maar het mag luid staan, want het is vrijdag 25 september. En U2 bestaat vandaag exact 50 jaar. Laten we daarmee beginnen.
8: Alsjeblieft, zeg.
3: Willy.
8: Gaan we uitgebreid vieren. Kunnen niet anders, zeg. Angel of Harlem, goedemorgen.

0: 50-jarig jubileum alstublieft. Dat is niet niks. Vandaag wordt U2 50 geworden, Angel of Harlem. Ik heb de indruk dat dat grondig gevierd gaat worden. Alleen, veel dingen zijn nog groot geheim.
1: Ja, gisteravond is natuurlijk wel die eerste nieuwe single uitgekomen. Silencio heet die. En ze hebben ook meteen aangekondigd dat ze hun eerste album in 9 jaar tijd gaan uitbrengen. Met onder andere een samenwerking met Dolly Parton.
0: Amai, dat is
1: dus dat weten we wel al, ja. Maar dat nummer is toch niet uit.
0: Ja. Wanneer dat allemaal uitkomt, ja, dat hoor je eerst hier bij ons. Natuurlijk bij Willy. Wat we wel al kunnen zeggen, vandaag zijn er 2 momenten die we even in ons agendatje moeten plaatsen en prikken. Rond 3 uur, Belgische tijd, staat er iets te gebeuren.
1: Ja.
0: En rond 7 uur.
1: Ja.
0: Meer weten we ook niet.
1: In Dublin natuurlijk wel.
0: In Dublin, niet maar ja, goed, hier, nee, niet hier. Ja. Maar goed, dat gaan we in de gaten houden. Ja. Wat dat dan mogen zijn.
1: Oh, het brengt me terug naar de tijd dat jij met... wat was die wagen? Dat Trabantje?
0: Trabantje, ja.
1: Dat was
0: ja.
1: Toch, om die U2-actie wat in de verf te zetten. Dat je dan van hier naar...
0: Ja, dat was
1: dat café Las Vegas.
0: Las Vegas, ja. Ergens in Brasgaat, in omstreek, daar was het.
1: Om tickets weg te geven voor U2 in de Sphere.
0: Ja, dat was het. Met een Trabant. Een heel bijzondere ervaring. Een auto van, laten we eerlijk zijn, een soort van papier-mâché. Dat is het echt, carrosserie was dat niet.
1: Maar wel mooi.
0: Heel mooi, heel schattig. Heerlijke ophanging, kan ik u al melden. Geen, namelijk. En ook ludiek, want zo zijn ze wel, die Oost-Duitse autobouwers. Ze hadden de uitlaat met een bochtje poink, terug naar binnen gestoken. Speciaal ervaring, ja. Heel trage koolstofmonoxidevergiftiging.
1: Oei,
0: stinken dat spel deed.
1: Het is een wonder dat je hier nog bent.
0: Kijk, voilà. Het wordt te weinig benoemd. Maar kijk, goedemorgen vrienden. Het is vrijdag, de sfeer is al wat losser, je voelt het. Maar los daarvan. Wat zijn de plannen voor vrijdag? Heb je dolle plannen? Dit weekend belooft een prachtig weekend te worden. Straks nog even checken bij Frank. Maar daar mogen we wel van uitgaan. De plannen, als ze spannend en tof zijn, laat ze gerust weten via de Willy App. Wil je daar nog iets aan toevoegen zien?
1: Er wordt een crowdfunding opgestart voor Roos van Akker. Maar straks graag meer daarover.

0: recente single natuurlijk, recent materiaal van Phoebe Bridgers, maar toch, dat verdient ook eigenlijk ook al een mooie plaats in de Willy 1000. Ik denk dat ze dat niveau toch al bereikt hebben. Als je het mij vraagt, hè.
1: Je kan nog tot vanavond stemmen voor de Willy 1000, want nu maandagochtend gaan we om 10 uur van start met die lijst met die 1000 beste rockplaten aller tijden.
0: Ik ben ontroerd door een beeld dat Frank doorgestuurd heeft, een foto van zichzelf, daarboven Mission Completed, en daar staat hij nu toch te shinen, met op zijn hoofd een zwarte Willy-pet en in zijn hand, en met grote trots daaraan sloeberend, de felbegeerde thermos van Willy, die we straks ook weer weggeven. Ja, Frank, jou ontbreekt niets meer. Hè. Gewoon zorg dat je de radio hebt opstaan, dat lijkt me het allerbelangrijkste. Maar dit geheel terzijde. Crowdfunding. Dus ik begrijp dat er een crowdfunding voor ons aller Roos van Akker loopt. In een weer een bizarre samenwerking met Wim Oosterlink. Zo, zit het in elkaar ongeveer?
1: Het gaat natuurlijk al een hele week al over die gepersonaliseerde nummerplaten. Ja. Omdat nu bekend is geraakt dat de regering daar toch best veel aan heeft verdiend.
0: Ja.
1: Reeds 8 miljoen euro afgelopen jaar. En het jaar is toch niet gedaan natuurlijk. Dus ze gaan die prijs serieus opdrijven. Het staat toch in de plannen.
0: Hoeveel kost het nu ongeveer?
1: Nu kost het 1000 euro, als ik me niet vergis. Ja. Dus als je het toch wil doen, dan ga je...
0: Het is toch veel geld voor zoiets suf.
1: Ja, maar veel mensen doen het.
0: Maar het is fantastisch, het levert geld op. Ideaal.
1: Maar het gesprek tussen Wim en Roos ging dan vooral over het feit dat Roos eventueel wel zou kiezen voor de nummerplaat Trut.
0: Oké.
1: Trut.
0: En dus... Ja. Is er nu een plan om samen te leggen en haar dat dan voor haar 50ste verjaardag, in de hoop dat ze nu niet meeluistert?
1: Ah, dat is een keigoed idee.
0: Ja, maar ja.
1: Die crowdfunding is effectief opgestart door een Willy-luisteraar.
0: Ja.
1: Ah, maar amai. Wanneer is het? Dat is binnen 3-4 weken zoiets, hè,
0: en dan kunnen we eventueel nog hoera voorzetten. Hoera, Trut.
1: Hoera, Trut.
0: Niet slecht.
1: Amai. Ja. Ik denk dat Roos wel echt blij zou zijn met die nummerplaat.
0: De tranen gaan in haar ogen schieten van ontroering bij een nummerplaat. Hoera, Trut.
1: Ze heeft zo'n trui met Trut op en die draagt die heel veel.
0: Ja, ik weet het.
1: Oh. Ja, maar, spijtig dat we die nu wel live hebben.
0: Ja, maar nee, die is nog bellen aan het blazen in haar nest, zie.
1: Ja.
0: Geen zorgen. Music matters. Die gaat dat niet gehoord hebben.
1: Wij staan volgende week. Vrijdagavond 2 oktober met The Scene in Zottegem.
0: Alsjeblieft.
1: Samen met Willy on Tour.
0: Alsjeblieft.
1: Je kan daar nog naartoe komen. Daar zijn nog
0: Willy
1: tickets
0: on Tour,
1: voor.
0: De eerste band die in het Sportpaleis stond. Sorry, in de ja, dingen. De, zeg het dan. Alsjeblieft.
1: Koning Boudewijn Stadion.
0: Dank je wel.

0: Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
0: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
2: Willy, music matters.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: Het is 7:30. Zien we een kleine slag om de arm natuurlijk. Straks nog even de bevestiging vragen bij onze weerwili. Maar zoals het er nu naar uitziet, belooft het echt een wonderprachtig weekend te worden.
1: En volgende week.
0: En volgende week gaat het nog even door. En ik ga eerlijk zijn, ik vind dat ontzettend fijn dat we nog zo'n extra zomertje krijgen op het einde. Ik weet het staat helemaal haaks op wat voor weer het hoort te zijn. Maar ik ga er niet wakker van liggen. Ik ga het mij wel laten bevallen, eerlijk gezegd.
1: Ik ook.
0: Ja, voilà. Ja. Dus wat zijn de plannen van de Willys? Heb je er een aantal gespot?
1: Ik heb er heel veel gespot. Christophe gaat naar de kermis in Engelmünster.
0: Ja, altijd liever hij dan ik. Oh, ik vind het echt zo suf een kermis.
1: Ik ben nogal plezant.
0: Ik word er echt tragisch ongelukkig van. En ik word er, en die geuren en echt dat gekletter en zo. Verschrikkelijk.
1: Ik kan er nog wel aan. Ja. De dochter van Thijs, Olivia, wordt 10 vandaag.
0: Oh, proficiat.
1: Olivia. Bert, die is wel heel lief. Hij zegt, ik ga naar de eetdag van Giro halen. Ja. En daarna ga ik haar cake in de Roma. Maar ik wil wel alle Willys een fijn weekend wensen.
0: Dat is heel lief.
1: Dus niet alleen mezelf.
0: Ja, ja. Dat is heel sympathiek.
1: En dan hebben we nog plannen. Ja. Diego heeft ook zijn thermos doorgestuurd.
0: Ja, oké. Okay. Allee, dat zitten we goed. Als er nog mensen zijn die op de valreep iets willen doorsturen, een thermos of zo, of uw pet, doe maar. Ja. Ik had dat niet moeten vragen. Maar geen probleem. Is dat zien?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is een beetje onduidelijk. Ja. Ja, nee, ik dacht van nu komt echt de klap op de vuurpijl, maar die laat een beetje op zich wachten. Geen probleem. Ik vind het leuke plannen, zeker wel. Wat ga jij doen?
1: Maar kermis is toch tof? Ik ben vorige week al naar de kermis.
0: Misschien laat het los, die kermis. Ja. Kermis. Ik ga liever op een roeste staaf gaan zitten dan naar de kermis gaan. Echt waar.
1: Dan zou het Luna Park centjes schuiven. Ik vind dat echt,
0: dus echt alles wat er fout is met onze planeet, verzameld in

0: Wat een nummer, zien. Wat een nummer. This is the day van de voorzien van een vrolijke accordeon. Echt iets voor jou eigenlijk.
1: En van een vrolijke strijker ook, hè?
0: Dat ook nog eens.
1: Zie je zelfs meerdere.
0: Nog viooltjes erbij. Alles wat het hartje van Sien helemaal op hol brengt. Is toch waar?
1: Het is absoluut waar. Het is een nummer dat ik ongetwijfeld, 100% zeker, altijd in mijn top 20 voor de Willy 1000 zal zetten. Dat heb ik dit jaar ook gedaan. Als jij dat nog wil doen, dan kan je dat doen tot en met vanavond.
0: Ja, uitstekend. Ik zie nog net dat ook Ellen haar plannen voor het weekend heeft meegedeeld. Ellen het hout halen Helchteren gaat morgen naar de open brouwerijdagen in brouwerij Westmalle. Ze kijkt vooral uit naar proeven en is rondkijken bij die paters. Zolang ze niet aan de paters begint te proeven, lijkt het mij helemaal prima. Die typische zilterige smaak van de Westmalle, waar komt die van? Wel, je moet eens proeven. Smakelijk. Goed, dit geheel terzijde.
1: Je bent wel het bericht van Wouter aan het negeren.
0: Ah, sorry.
1: Wouter wordt morgen 50.
0: Maar Wouter...
1: We willen het weekend overslaan, hij vindt het zo erg.
0: Wouter. Eén. Beetje advies dat ik u kan geven als prille halve eeuweling. Omarm het, Wouter. Je hebt geen keus. Voilà.
1: Dat is het.
0: Maar ja, maar wat moet ik zeggen? Ja, ga onder een steen, want je leven is voorbij. Dat is ook niet waar. Hè? Allee, bedoel, probeer het een beetje te omarmen. Ben je bedlegerig? Ben je nog fit? Allemaal goed, hè? Dan moet je dringend vieren. Hè? Dat is echt iets om te vieren, toch? Nu, je mag het ook aan Roos vragen. Je gaat een volledig ander antwoord krijgen. Dus voilà.
1: Roos.
0: Trek die plan.
1: Oh, Roos, ik kijk er al een jaar tegenop. Elke dag opnieuw.
0: Verschrikkelijk. Ja. Allee, goed.
1: Je kan zo meteen de laatste thermos van de week winnen. Als je thermospel wil meespelen, stuur je nu thermos in de app. Stuur maar.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Thomas en Sien.

0: I Can't Live in a Living Room van Red Zebra.
1: We gaan de laatste thermos van deze week weggeven. Misschien wel aan Tessa of aan Injas. Goedemorgen, Tessa.
2: Goedemorgen, Sien en Thomas.
0: Tessa, ben je vrolijk uit je bed gerold vandaag?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, je klinkt fit en monter voor een vrijdag. Toch?
2: Ja, het is de laatste dag van de week, dus bijna weekend, altijd fijn.
0: Inderdaad. Je speelt tegen Injas vandaag. Injas, kijk je op dezelfde manier het komende weekend tegemoet?
3: Dag Thomas.
1: Hey.
3: Ja hoor, absoluut.
0: Oké.
3: Okay. Ja,
0: twee wielen zijn vorm, meer hoeven we niet te horen. Je weet, we spelen vandaag voor een thermos, in het beste geval een pet als het tegen zit. Voor niets als het echt een ramp wordt. Maar het komt erop neer dat je om ter snelst moet raden welke band of artiest nog niet bepaald wakker is. Als je denkt te weten, roep je naam. Is het juist, win je de thermos, is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. Is het akelig stil, dan gebeurt er niets de kloten. Is duidelijk, Tessa en Injas.
3: Ja.
0: Oké, uitstekend.
1: Maar jullie gaan dit kunnen. Wie herken je? Tessa, Injas, dit is de opgave.

0: Hallo.
1: Hey.
2: Herkennen jullie het totaal niet?
3: Nee.
0: Ja, maar dit is voor alle duidelijkheid geen verwijt, want we zijn ons zeer bewust over...
2: We hebben het
0: getest zelf ook, hè. Het is niet makkelijk over de telefoon, hè.
3: Ja,
0: dus
3: nee.
0: Niet gelachen. Nu, één lichte strategische opmerking die ik erbij had dan iets gezegd.
3: Ja. Ik ga dan toch iets zeggen. Dus,
2: ja, het is te laat. Yes.
3: Oh, sorry. Ja.
4: Nee, ik heb geen probleem, ik heb niets gezegd.
3: Ik herken het nummer, maar nee.
0: Zullen we samen eens ontdekken wat het dan is? Ja. Laten we dat eens doen. Hè. Dus, je wordt de vrolijke elektronica. En hier de stem komt erbij.
2: Tell me crystallized. En het is de titel, Crystallized.
0: Crystallized van twee letters aan het einde van het alfabet. En dan hebben we echt alle tips van de wereld gegeven, denk ik.
2: The XX.
3: Ja, nee. The XX. Ja. Nee, moet ik eerlijk zijn, ik had het niet geweten. Nee.
0: Oké, maar dat verzacht de pijn ook wel een beetje dan. Hè. Jas, het was sowieso een hopeloze zaak dan, dus geen probleem. Kijk, volgende keer meer chance. Maak jullie allebei een prettig weekend.
3: En dan zal ik het herkennen. Oké, goed.
0: Goed, afronden. Ja. Inas heeft nog iets. Geen probleem.

0: Maar wauw toch. Ligt dat aan mij, vraagt hij, of is dit nu een dijk van een schijf? Nee, het ligt niet aan jou.
1: Ja, ja, mocht dat niet zo op je pakken. Het is officieel. Seeing Stars, Turnstile, met de onnavolgbare, eeuwig fantastisch blijvende Elton John. Je moet het maar doen. Slotakkoord. Mooi. Fit. Dat is een kleine boodschap van Wouter. Fit. Ik zit thuis met een hernia in mijn nek. Ik heb er ook nog een paar in mijn lage rug. Die zitten propvol hernia.
0: Dat is die Wouter van daarnet die 50 wordt. Hè,
1: ja, ja, ja. Dat is, oh. Dus, hij noemt zichzelf, dat is een beetje een droevige omschrijving, kanonnenvlees bij het leger. Die carrière zit er nog in. Meer ook niet. Dus ook nuttig wel, Wouter, kanonnenvlees. Nee, ik had het niet verkocht krijgen. Nee, ik had het niet verkocht krijgen. Het plan van David of David, mijn pre-weekend plan, is mijn werfleider slaan. Als hij nog veel vervelend gaat doen, hij is bij deze gewaarschuwd. En ook de groeten aan, want hij heeft ook een toffe collega en die heet Tom. En hij is zo vrij geweest om Tom even de weg naar Willy te leiden. Hij heeft zijn radio op Willy gezet en het gaat al een pak beter met Tom. Wat een opluchting.
0: Confetti-kanon komt eraan, Tom. Doen we voor elke nieuwe luisteraar.
1: Ja. En ik zou zeggen een schelpaté erbij, maar die zijn op. Het spijt mij, anders direct. We hebben wel nog wat kanonnenvlees in aanbieding, maar dan moeten we zien dat die zich vrij kan maken. Veel plezier, zodat ik een iets van 8. Eerst nog het prachtige Saturday Night van Sway.

0: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkiste.
10: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
9: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
11: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
9: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maximaal rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
8: binnenkort. De Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters. Goedemorgen vrienden, welkom. Laatste kans om te stemmen.
8: Thomas en Sien.
1: Want maandag beginnen we eraan, hè? De Willy 1000.
12: Je hebt nog tot vanavond om jouw favorieten erin te stemmen. Doe je dat niet, dan is de kans kleiner natuurlijk dat je ze hoort.
1: Ja.
12: Maar in elk geval gaan het top 1000 nummers zijn natuurlijk.

0: Zone van Live. 7 over 8, vrienden van Willy. Het ruikt naar het weekend, want het is 25 september en nog wel vrijdag. Zonder al te cynisch te willen worden, maar een beetje aansluitend bij het nogal rare nieuws van Netanyahu daarnet in het radionieuws, waarin hij toch vooral laat verstaan dat als hij niet had ingegrepen en niet de... Ja, zoveel Palestijnen had gedood dat we allemaal dood waren geweest. Ik probeer het even een plek te geven wat de redenering juist is. Kan ik u wel melden dat Macklemore een Free Palestine concertenreeks aankondigt. Dat nadat hij uit het voorprogramma van Ed Sheeran werd gezet. Voilà, hij heeft plannetjes. Hij maakt ook concreet op zijn Instagram, denk ik. Het is 2026. Apolitiek blijven tijdens de genocide. Het werkt niet meer. Dat laat hij weten. Hij werd uit het tournee van Ed Sheeran gezet. Wegens pro-Palestijnse uitspraken tijdens het voorprogramma dat hij daar mocht doen voor Ed Sheeran. Ed Sheeran staat ondertussen wat ros in het hoekje, heb ik de indruk. Hij heeft ook 500.000 van zijn volgers zien vertrekken. Dat is ook niet echt heel erg positief te noemen.
1: Ik blijf dat zo bizar vinden dat Ed Sheeran en zijn team een soort van onder een steen leefde toen ze die beslissing namen. Het is echt raar dat niemand hen heeft tegengehouden. Ja. Maar goed.
0: Ja, het is een beetje... Ja, kijk. Ja. Als je een mossel wilt zijn, dan zijn er maar een mossel. Ja. Dat is het gewoon. Maar goed.
1: Dit in andere lokalere nieuws is de allereerste volledige Ironman die ze ooit in ons land gaan organiseren op 5 september volgend jaar in enkele minuten uitverkocht geraakt.
0: Nog even kort. Ja. Wat moet je doen als je deelneemt aan een Ironman?
1: Een volledige Ironman is dus een marathon lopen, hardlopen. Ja. 3,8 kilometer zwemmen en 180 kilometer fietsen. Oh. Meteen na elkaar.
0: Gestoord. Ja.
1: Er waren 2800 plaatsen.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel veel, maar de organisatie zei... We weten dat het weinig plek was.
0: Ja.
1: Ik vind het al crazy dat 2800 mensen dat überhaupt willen en kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar ze waren dus meteen uitverkochte plekjes.
0: Indrukwekkend.
1: Ja. Maar gaan we nog mogen trainen, hè?
0: Ik denk het wel. Ja. Ja.

0: zwemmen, dan hardlopen. Nee, dan fietsen en dan pas hardlopen. Echte kenners konden horen dat mijn kennis over een Ironman...
1: De volgorde klopte niet.
0: Ondermaats is, ja.
1: Nee, sorry. Maar goed, bedankt. Overzicht is alles, uiteraard.
2: De Weerwilly.
1: Als ik me niet vergis, Frank, heb je dat echt iets slecht bekeken? Je zit nog net tot zaterdag in Spanje, was het? En dan kan je mooi aansluiten met het prachtige weer, zoals voorspeld. Dat is het eigenlijk, hè?
3: Ja. Inderdaad. Ja, ik mis al een paar mooie.
1: Goed gedaan.
3: Ik mis al een paar mooie dagen. Want vandaag wordt ook een topdag, hè?
1: Zalig.
0: Zeg maar, Frank.
3: Met 24. Ja, zeg eens.
0: Je was daar om te sporten. Zou jij ooit een volledige Ironman overwegen?
3: We hebben het hier gisteren nog over gehad. Zo'n kwart triathlon zou ik eigenlijk eens willen doen, maar ik kan niet zwemmen. Dat is mijn probleem. Ik
1: kan je kan niet zwemmen? Je verzuipt niet.
3: Dus dan kom je waarschijnlijk als laatste uit dat water.
1: Ja.
3: Als ze klein nog over op je fiets gaan kruipen.
1: Moet ik eens leren zwemmen anders, Frank?
3: Kun jij zwemmen, Thomas?
1: Ja, zeker. Ik zink niet, dus ik vind dat positief.
3: Ja, maar ik zink ook niet. Hè. Dat ook niet. Hè. Maar ik bedoel, je moet een beetje deftig kunnen zwemmen natuurlijk.
1: Toch een fikse crawl trekken. Zo, ja. We zullen een keer gaan zwemmen, Frank. We zullen een keer gaan.
3: Wel, jij moet het mij dan maar aanleren, ça va. Ja.
1: Waarom zeg je het? Goed, Frank. Blijven op schema voor een zonnig weekend.
3: Al is het wel zo dat storing dichterbij komt. Hè. Dus zaterdag gaat dat zich vertalen in meer en meer bewolking in het westen van het land. Later ook in het centrum, in het oosten, blijft het wel zonnig. Daar kan het nog 23 graden worden en elders zal het een graad of 21 zijn. Zondag ziet er ook vrij goed uit. Met na het ochtendgrijs redelijk wat zon. Later neemt de bewolking opnieuw toe in het westen van het land. Maar het zou toch zo goed als droog moeten blijven bij 23 graden. Ja, en dan volgende week maandag toch een paar buitjes nog. Dus dat valt enigszins is nog wat tegen, maar het is wel zacht, of warm tenminste, met 23 graden. En dan dinsdag en woensdag, dat zijn de warmste dagen, met dinsdag veel zon en 28, 29, misschien zelfs plaatselijk 30 graden is mogelijk. En woensdag zitten we rond 27 graden, al is het wel zo dat tegen het eind van de dag het dan kan gaan regenen in het westen van het land. Dus toch echt wel heel warm voor de komende dagen.
0: De apotheose van onze Indian Summer, dus volgende week. Laat ons dat dan maandag uitgebreider bespreken. Dankjewel, Frank, en fijn weekend.
1: Geniet ervan, Frank.
3: Ja, ça va. Jullie ook.
1: Tot maandag. Bye-bye.
2: De Weerwilly.

0: Albi, al de ganse leven ervan droomt om Sinus heerlijk zichzelf te horen uitrekken en zelfs een kleine geeuwer achter haar schieren. Gebeurt.
1: Maar zit jij ook in het midden van een nummer een microfoon open te zetten?
0: In het midden van een nummer, we moeten afkondigen, want dadelijk is het al polleke pappen. En we wouden nog een kleine disclaimer toevoegen om geen misverstanden te laten ontstaan. Our House of Madness. Maar het is dus voor alle duidelijkheid niet omdat het weekend in aantocht is dat wij hier in dit geval voor polleke pappen dat er dadelijk aankomt gekozen hebben voor twee notoire drankkorrels, laten we eerlijk zijn. Echt verregaand gemarineerde mensen. Eén daarvan kan amper nog op zijn voetje staan, want hij zit met, wat is in de volksmond, het potje, zeggen. Dus hij zit met potje. Waarschijnlijk van niet al te vitamine-rijke drankjes, laten we het zo zeggen. Dus, hij loopt met potje.
1: Maar je krijgt er natuurlijk ook nog een gepaste vraag bij in Polkepap. Dat is voor zo meteen.
2: Wij zijn Haai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haaihaai.be.
3: Bye bye.
4: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
5: Mijn ouders gaan schelden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
4: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
5: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
4: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Humo!
4: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder hoe liever.
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: De Mistje Duchess van Connections.
13: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
14: Doe me, gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
15: Knaldi.
16: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
17: Thomas en Sien.

0: Boys Don't Cry van The Cure. Pollekepap. Belangrijke keuze vandaag toch weer in Pollekepap.
1: Het is 25 september en vanaf dit jaar is 25 september ook Dolly Parton Day, officieel. Omdat je natuurlijk, als je naar haar bekendste song 9 to 5 kijkt,
0: ja.
1: Dus 25 september.
0: Schitterend. Ja, dat zijn de beste.
1: 25 september.
0: Allerbeste, ja.
1: Ja. En natuurlijk komt vandaag ook het nieuws dat Dolly Parton met U2 een nummer gaat uitbrengen binnenkort.
0: Ja, dat horen we heel weldra. Dus het is niet meer dan normaal dat we deze kans aangrijpen om een pollekepap te houden tussen Pete Doherty en Andrew Eldridge.
1: Dat was onverwacht, denk ik.
0: Ja, waarom dan wel?
1: Wie zou, in navolging dus van Dolly Parton, het best gedijen in een 9-to-5 job op kantoor, weliswaar. Dus niet thuiswerken van ik ga naar mijn studio en muziek maken.
0: Nee. Echt een echte job.
1: En naar een computer met je achtertas.
0: Ja, moeilijke keuze. Hè? We weten allemaal dat Andrew Eldridge van Sisters of Mercy een 6 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds job eigenlijk niet meer aan kan, omdat hij tegen dan al zo zat als een aap is. Dus het enige wat hij hoort te doen, namelijk optreden en niet van het podium vallen, lukt niet meer.
1: Misschien kan hij dan net wel 9-to-5 werken. Dan is hij nog wakker.
0: Alleen gaat hij dan niet 9-to-5 van alles in zijn mondje moeten laten gaan.
1: Ik zet mijn geld sowieso op Pete Doherty, want sinds het niet goed ging met zijn voet door zijn suikerziekte.
0: Ja, suikerziekte, die heeft gewoon zijn pootje kapot gezopen eigenlijk. Die staat krom van de jicht en het is niet van de vitamintjes.
1: Het
0: is niet
1: verbeterd, hè?
0: Ja, maar het is heel flink van hem. Tegelijkertijd heet het nummer dat we dan zouden draaien Calvados. Ja. Het zegt genoeg. Hij heeft een heel mooie boomgaard vol met appeltjes en daar draait hij nu Calvados van. Dat vind ik wel echt heel lekker. Als digestiefke Calvados. Ja. Twee vrolijke knapen, dat zeker wel. Ik heb een lichte voorkeur wel voor de eeuwig jolige Pete Doherty. Maar het ligt niet aan mij, het ligt aan jullie. Kies hem maar, je vindt het via onze app. Wie zou jij eens een 9-to-5 job aansmeren? Wie zou daar het best in gedijen? Pete Doherty of Andrew Eldridge van Sisters of Mercy? Laat het weten.

0: Gold on the Ceiling van Black Keys. Moeilijke keuze vandaag. Eigenlijk, ja, in ons Pollekepap.
1: Pollekepap. De vraag was wie zou in navolging van Dolly Parton, want vandaag is het voor het eerst Dolly Parton Day, 9 to 5. Wie zou het best gedijen in een 9 to 5 job op kantoor? Belangrijk, ja. Op kantoor. Het ging tussen Pete Doherty en Andrew Eldridge van Sisters of Mercy. En ik denk dat Olivier een soort van de doorslaggevende reden heeft gegeven waar heel veel Willys aan dachten.
0: Ja.
1: Want de Pete... Ja. Ziet er ondertussen toch sowieso al uit als een opgeblazen ambtenaar.
0: Dat is echt een heel gemene opmerking, maar het is waar. Het is waar. Wel een heel vrolijke ambtenaar, ja. Dat wel. Ik zou hem echt heel graag... Ja, ik zou mijn huis nemen eigenlijk, Pete Doherty. Ik denk dat altijd het lachen is. Sommige mensen zijn ook wat in shock. Zo, Andrew, amai, ik kijk binnenkort naar het optreden van Andrew Eldridge van Sisters of Mercy uit in de AB. Is dat echt zo'n drankorgel? Wel, ja, het is een beetje afhankelijk van de dag, laten we het zo zeggen. Ja, laatste doortochten waren niet al te fraai. Laten we het daarop houden. Maar goed, hij is misschien een zeer goede doen in de AB. Anyway, Calvados.
1: We gaan voor een Calvados.
0: Zal wel zijn, zeg. 9:05. Mooi uur. Polleke

0: 20 voor 9 bijna.
1: Als je dit live wil zien, Marcel van Tilt zingt dat met Willy on Tour volgende week,
0: cool.
1: Vrijdagavond.
0: Okay,
1: maar eerst
0: cool.
1: Goed nieuws, Willy, straks.
2: Willy. Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Discamania, media bij Carrefour.
9: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Vanavond uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Met Euromillions.
16: Thomas en Sien.

0: brave mol van Meloko. Ruim 7:45, hoogtijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Goedemorgen Freek, ik ben alweer benieuwd hoe je nog net voor het weekend eraan komt. Ons toch nog zal verblijden met een dikke plak goed nieuws. We kunnen het gebruiken.
2: Dat is er zeker, Thomas. Dat is er zeker zien. Goedemorgen.
3: Hey, hey.
2: Maar ik ga het vandaag over sport hebben. Okay. Want ook sport is een stukje van de wereld waar, laten we zeggen, donkere tijdingen met de juiste bril toch een zonnige blik op de toekomst kunnen werpen.
0: Oké, okay, dus klinkt wat cryptisch nu, maar het wordt duidelijk.
2: Ja, ik weet het, maar het wordt helemaal duidelijk. Ik leg uit waarom ik sport kies, wat ik niet zo heel vaak doe. Nee. Maar er was gisteren Nations League, vanavond ook, de Belgen spelen geloof ik. Maar gisteravond was er een match tussen Oostenrijk en Israël.
0: Aha.
2: En voilà. En ik geloof dat het met... Ik ben niet zo'n sportkenner, maar ik geloof dat het op 1-1 geëindigd is.
0: Prima.
2: Maar...
0: Mooie neutrale score. Ja,
2: voilà. Israël, we weten allemaal, dat is een ploeg die hier en daar toch... Laat ons zeggen, voor wat

0: Want Fletcher, dat is ook
1: ja,
0: een pijl voor Spaans. Hè. Ja, ja. En bij het voetbal zie je dat ook wel eens. We kennen allemaal de move van Ronaldo, die daar zo zijn rare sprong en dan op twee voeten landt en en alle tienerkinderen doen dat eigenlijk. Of kleinere kinderen doen dat ook. Voilà. Maar deze had dus ook iets gevonden. Ja. Abou had ook iets gevonden. En die holt spoorslags naar de cornervlag.
1: Ja.
0: Trekt dat paaltje uit de grond. En je moet de foto eens opzoeken, Thomas.
1: En wel, ja, met juist aan het doen. Dat is een rare beweging, Freek, als ik het mag zeggen. Dat is raar. Wat is dat?
0: Te leggen, die probeert eigenlijk, zo ziet het er toch uit, die pijl, enfin, dat niet, of die vlag, ik kan niet anders zeggen, dat ziet er gewoon een geweer uit.
1: Ah, wel, het lijkt wat hij heeft een mitrailleur in aanslag, precies. Voilà, dat is een beetje vreemd beeld, ja. Toch?
0: Voilà,
1: ja.
0: Wat gegeven de hele Gaza-kwestie natuurlijk een slecht idee is. Nu bij UEFA in Europa, daar lachen ze daar dus blijkbaar niet mee. En iemand krijgt onmiddellijk een gele kaart, dat er al eentje wordt van plein gestuurd.
1: Ja.
0: En voilà. Dus, ja, dus, van match, ja, exact. Ja. Maar nee.
1: Dat is nu toch niet per se goed nieuws.
0: Goed nieuws. En laat dat een les zijn voor alle wielies. Ga nooit af op je eerste oordeel. Dat is ook een beetje het thema van deze rubriek, zeg maar.
1: Ja.
0: Varkie heeft gezegd van... Helemaal hola jongens, ik heb je keer gewoon niet willen schieten. Ik was aan het biljarten. En dus het goede nieuws is... Ofwel is dat een heel, heel, heel slechte biljarter. maar toch een iets betere voetballer. Ofwel heeft UEFA toch op tijd ingegrepen voor iets dat nog heel ongepast zou geweest zijn. Voilà.
2: Mijn hond heeft mijn huiswerk ook opgegeten, ja.
1: Klassieker, ja. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik snap dat wel. Als je zoiets echt iets goed in voetbal doet en je ziet een cornervlag, dan is de associatie met biljart heel snel gemaakt.
0: Middellijk, zeker. Het is welkom
1: waarschijnlijk. Goed, dank u. We hebben een heel weekend om ook dit weer een plekje te geven. Dankjewel, Freek. Heel graag tot maandag.
0: Tot maandag, salut.
1: Bye-bye.
3: De Goed Nieuws, Willy.
2: Ondertussen met de nieuwe single van Iskander Moon. Talent van bij ons. Dit is Violet.

0: Iskander Moon en Violet. Het is 7:07. Het valt mij op vrijdag dat de berichten van de Willys nog altijd dat tikkeltje extra goed zijn vergeleken met de rest van de week. Zoals Serge net heeft gestuurd, mijn geit heeft echt nog mijn huiswerk opgegeten. Bedankt dat je het laat weten, Serge.
1: Het is vrijdag, dus dat wil ook zeggen de Willy Weekend Mix vanavond. Om 6:00 is dat dan?
0: Ja.
1: Als Erwin gedaan heeft. Vandaag wordt die weekendmix verzorgd door onze
0: Sport Willy.
1: Ja. Jonas de Kleer, straks eens even bellen.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Patsers for life!
8: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Willy presents. H-Concerts, een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
13: Willy, music matters. Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen. Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
15: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
14: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken. Op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
9: binnenkort. De Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
13: Music matters.
11: Goedemorgen vrienden, welkom bij Willy.
9: Thomas en Sien.
11: Ben ik een beetje ongelukkig geworden door dat nieuws eerlijk gezegd over dat smartphoneverbod. Dus blijkbaar werkt dat niet, want ze kijken dan toch veel meer een smartphone erna. En ze praten niet tijdens de pauzes met elkaar. Dus mijn wereldbeeld ligt dan degelijk.
7: Heb ik toch ook al andere dingen gehoord.
11: Ah, oké. Okay. Ja. Ga je het straks even, gewoon, even oplijsten?
7: Ik heb nog ander prachtig nieuws.

0: nu zien. Oh. Are we human? Oh. Are we dancer? Het was echt lang sierlijk nogthans. Are we human? Maar dan plots niet meer. Are we dancer? Human van Killers. Waar ben je nu?
1: Ik ken het dat je zo met een zenuw van je arm of van je hand.
0: Maar je waart zo van die sierlijke, echte Anna Theresa de Keersmaker-achtige bewegingen op de outro van de Killers aan het maken. En plots zat je tegen je microfoon of wat was het aan het handje?
1: Zo niks goed en zo dansen.
0: Nee, jongens, kijk. Oh. Waren ook wel van slag. Allee, ik toch wel. Ik vond dat een beetje droevig in het radionieuws daarnet. Dat dus blijkbaar dat gsm-verbod niets zou uithalen. Volgens één onderzoek dan, voor alle duidelijkheid ook. Hè. Maar goed. Er wordt niet minder op de gsm gekeken, het wordt ruimschoots gecompenseerd. En tot daaraan toe, maar het meest ontrustende vond ik dan van... En heel schrijnend, zonder telefoon praten ze ook niet meer met elkaar tijdens de pauze.
1: Ik vond dat ook echt zo negatief. Dat is ook niet waar, volgens mij.
0: We weten dat eigenlijk niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar je had goed nieuws om het recht te trekken, begrijp ik.
1: Ja. Dus woensdag is er een nieuwe film in première gegaan in Hollywood. Heart of the Beast met Brad Pitt. Ja. Speelt een Special Force soldaat. En op een bepaald moment, film speelt zich af, zogezegd in Alaska. Op een bepaald moment haalt Brad Pitt een flesje bier uit een frigobox.
0: Just, ja.
1: Het is een chimé. De blauwe chimé.
0: Ja, wauw.
1: Dat is toch ongelooflijk in een Hollywoodfilm.
0: Ja, ja.
1: En weet je hoe dat is gegaan?
0: Ik kan het mij voorstellen.
1: Ja?
0: Maar zeg het maar.
1: Ah, dus het is niet dat Chimay daar superveel geld tegen heeft aangesmeten. Nee, het is een zowaar toegereikt. Dus de regisseur van de film had een 2 jaar geleden al gecontacteerd met de vraag van, ik vind jullie bier fantastisch. Ik vind het misschien zelfs het beste bier dat ik ooit heb gedronken.
0: Amai.
1: Mag ik het gebruiken in mijn volgende film?
0: Amai.
1: Kunnen jullie het tot bij ons krijgen naar Nieuw-Zeeland? Want daar vonden de opnames plaats. Dus voilà, zo gezegd, zo gedaan. Chimay wordt verscheept naar daar.
0: Ja.
1: 0 eurotjes moeten voor betalen en onbetaalbare reclame toch?
0: Puur voor de liefde, uit liefde voor de Chimay.
1: Ja, maar het allerbeste aan dit verhaal is dat Chimay geen deel uitmaakt van een gigabrouwerij zoals AB InBev.
0: Ah, oké, dat wou ik nog eens checken. Ja.
1: Superlokaal.
0: Oké. Okay.
1: De winst die Chimay maakt, gaat permanent naar goede doelen.
0: Oh, maar...
1: Ik vind dat een ongelooflijk schoon verhaal.
0: Prachtig, prachtig.
1: Dank u, Brad Pitt.
0: Dank u wel, Simon. Yeah. Willy. Die kan nog eens van haar gat geven, zeg. Not That Deep klinkt nogal plastisch. Alice May... Lekker wakker worden.

0: Ze kan fameus van haar gat geven, Alice May. Not that deep, nog wel. Dat is dan, ja, goed. Goede afspraken maken goede vrienden, denk ik dan. Geen probleem, minder diep. Het is genoteerd, goed.
1: Goedemorgen, Jonas de Kleer.
0: Dag Jonas.
2: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Jonas, kwaadongen beweren dat je op dit moment bij de kine liever zit. Is dat zo?
2: Dat is zo, ja. Ik ben geen 3x7 meer. En dan moet je af en toe met jouw lichaam werken. Hè?
0: Zeg. Ja, dat is mooi. Maar er zijn superveel inspanningen die je doet. Het is maar, ja, ik weet niet of dat iets met de weekendmix heeft te maken. Die je straks om 6 uur begint hier bij Willy. Dat je denkt van, ik moet strak staan. Het moet echt met een strakke mix zijn.
2: Ja, ik heb me natuurlijk wel serieus uitgesloofd om mij daarop voor te bereiden. Dat heeft zijn tol geëist, zo kan ik het wel zeggen. Ik heb me daar echt ziek mee geamuseerd. Echt waar, met mij daarop voor te bereiden.
0: Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ik heb ziek veel tijd in gestoken. Oh, amai. Ik ben gewoon echt door mijn gigantische playlist gegaan.
0: Ja.
2: En ik merkte altijd als ik zo wat, ja, dansbare gitaartjes vond, van amai, dat is tof en amai, dat is lang geleden. En ik voelde mij tegelijk super oud.
0: Ja.
2: Maar het is dan ook wel een heel toffe selectie geworden. Ik denk dat alle Willy-luisteraars wel, als ze luisteren vanavond, en ik hoop dat ze dat massaal doen, dat ze wel vaak gaan hebben zo van amai, fuck, dat is lang geleden. Oh, maar dat is een tof nummertje. Dat is alleszins de bedoeling. En ik heb ze toch redelijk oké in elkaar gemixt.
0: Maar
2: ook
0: fantastisch, Jonas. En welke sfeer moeten zoeken? Wat voor sfeer krijgen we? Gaat het een beetje sexy motherfucker zijn? Of gaat het echt gewoon bang?
2: Dat is sowieso. Ja? Sexy motherfucker, dansbare gitaartjes, een paar classics. En een paar vergeten classics misschien ook wel.
0: Okay. Ja.
2: Maar allemaal dansbaar. En allemaal zo eigenlijk een goede afterwork. Dat is wel toch de bedoeling. Ja, dat je zo prepareert. En om 8 uur, ja, dan zit ik klaar om te gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ik praat Willy toch even bij. Sinds dit seizoen sluiten we dus de vrijdagavond af met de Willy Weekend Mix. Telkens gemixt door een DJ. Jonas, jij bent natuurlijk bekend als Sport Willy, als sportanker ook.
2: Ja.
1: Ik denk dat niet veel mensen weten dat jij... Oh, je bent ook wel echt een DJ, hè? Het is niet dat je dat nu voor 1 keer doet, hè?
2: Nee, wel, ik ben eigenlijk al, denk ik, 15 jaar lang DJ. Dat heeft op een actiever pitje gestaan ook.
0: Ja.
2: Toen draaide ik onder Johnny DC.
0: Johnny DC?
2: Maar ja. Maar ondertussen is dat een beetje afgebouwd. Maar ik moet nu zeggen, met mij aan die mix te zetten, ik heb wel heel veel goesting weer gekregen om dat misschien wat meer te doen.
0: Oh,
2: dus bij
0: zalig.
2: Deze sollicitatie.
0: Ja. Dat is het tof. Ja, ik heb er zelf ook goesting door gekregen door wat jij vanavond daar gaat doen. Dus ik ben heel benieuwd wat voor een feestje het wordt. Zullen we iets om wel in de sfeer te komen? Alles draaien? Ja, wat stel je voor?
2: Ah, wel, als ik het dan heb over zo wat vergeten pareltjes, en ook eentje dat past, denk ik, bij alle Willys. Ik denk dat we allemaal het gevoel delen van soms zijn wij dan zo beu om zo sexy te zijn. Niet?
0: Ja, dat is dagelijks een struggle van shit, ik ben weer zo sexy.
2: Maar ja,
0: hoe dat te kanaliseren.
2: Er is een band en die hebben zichzelf daarnaar genoemd. Dat is CSS, Kansai de Ser Sexy, wil dat zeggen in Portugees.
0: Ja,
2: en dat is echt letterlijk, ik ben het beu om zo sexy te zijn. En die hebben echt heel veel toffe nummertjes gemaakt. Onder andere Let's Make Love and Listen from the Dead.
0: From Above.
2: Een heel lange titel.
0: Ja, Death From Above, dat verwijst dan weer naar die FA Records, waar al die lekkere tracks op uitkwamen in de jaren 2000. Met James Murphy van LCD en zo. Death From Above.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is nog een link. Maar goed, heel goede keuze. Heel goede keuze en lang geleden. En dat wordt dus wat de toon vanavond vanaf 6 uur.
2: Ja, zeker een vast. Toch wel.
0: Ik ben mee. Ik heb godverdomme ook goesting gekregen. Maar ik moet alleen gans die bloody platencollectie dan beginnen ordenen. Wat een klus.
2: Maar dat is plezant, Thomas. Echt waar. Gewoon doen.
0: Oké.
1: Okay. Willy Weekendmix met Jonas de Kleer. Vanavond tussen 6 en 8 hier bij Willy. Tot straks, Jonas.
3: Dag. De Willy Weekendmix.

can say so sexy. Zoiets is. Maar je moet het dan op zo'n Portugees uitspreken met een hete aardappel in de mond. Vrij vertaald kan er ook niet aan doen dat ik zo fucking sexy ben.

0: Ja, goed effect op de wheelies wel. Kunnen we die mix beluisteren? Jente, die mix moet nog komen, vriend. Vanavond om 6 uur is het zover. De weekendmix met Jonas de Kleer, onze sportwheelie. Alsjeblieft.
1: Ik denk wel dat je wakker bent, maar stel...
2: De wakkerste wheelie.
1: Dat je nog iets wakkerder moet worden, dan kan dat eventueel met een quizje zometeen, waarin je heel wat Willy merch kan winnen. Een Willy pet, een Willy toteback en een Willy DHB plus wekkerradio. Je moet 3 vragen beantwoorden die te maken hebben met de ochtendshow van afgelopen week. Zie je dat zitten? Stuur je even wakker in de Willy app.
3: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
4: Yeah, baby.
3: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
13: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel.
16: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
17: Thomas en Sien.

0: gezongen, een beetje als een zalfje. Tegen kwaaltje naar keuze kan een branderlijk gevoel zijn, je kiest maar iets. Hè. Jeuk op een moeilijk bereikbare plek, zeg maar iets. Netelroos tot aan uw staartbeen. Een blauwe oog omdat u muil niet kunt houden. Tal van mogelijkheden.
1: Het was destijds de doorbraaksingle van The Haunted Youth. Teen Rebel.
2: De wakkerste Willy.
0: Ja, laten we daar eens naar op zoek gaan naar goede gewoonten op vrijdag. Eens checken wie goed opgelet heeft en klaar is om smerig in de prijzen te tuimelen.
1: Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thomas en Sint.
0: Dag Bart.
1: Bart, het is 25 september, dat is een iets wat bijzondere dag voor jou, hè?
3: Ja, voor ons is dat wel speciaal, ja.
1: Wil je iets vertellen?
3: Mijn broertje is jarig en ik ben ook jarig.
0: Maar jongens,
3: we zijn een jaar verschil.
0: Fantastisch.
1: Dubbele verjaardag op 25 september elk jaar. Mogen we weten hoe oud jullie worden dit jaar, Bart?
3: Mijn vrouw 45 en ik 46.
0: Prachtig.
1: Oh, leuke leeftijd.
0: Wil ik nog een indiscrete vraag stellen, eventueel, Bart?
3: Ja, doe maar.
0: Hoe gaan jullie het vieren?
3: We gaan eerst nu een wandelingetje gaan doen en dan gaan we vanmiddag samen gezellig tafelen.
1: Oh, jullie hebben een vrije dag ook.
4: Oh, zalig.
3: Ja,
1: oh,
3: ja, altijd vrije dag op onze verjaardag.
0: Oké. Okay. Ja, de toekomst lag jou toe en misschien nog veel meer dan je gedacht had op je verjaardag. Gefeliciteerd, Bart. Misschien kan je ook behalve jarig de wakkerste Willy worden. Belangrijk is om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Hoe meer je geeft, hoe meer prijzen erbij komen. Je kent de formule, Bart?
3: Ja.
0: Ben je klaar? Dan gaan we aan beginnen. Hier gaan we.
1: Bart, vraag 1. We spelen natuurlijk voor een Willy Pet, een Willy Toadbike en een DAB Plus wekkerradio. We beginnen bij de Pet. Welk album, Bart, was gisteren geen 35 jaar oud? Dus welk album was gisteren niet jarig? A. Blood Sugar Sex Magik van Red Hot Chili Peppers. B. Nevermind van Nirvana. Of C. Rage Against the Machine van Rage Against the Machine.
3: C.
0: Hoppa!
1: De Pet is binnen.
0: Goed vertrokken. Volgende vraag. Bart. Volgende week is het zover. Maandag beginnen we aan de Willy 1000. Dat is fantastisch nieuws, maar de vraag is: welke prijs zit er misschien in voor jou, Bart, en alle Willys? Is dat A, de volledige catalogus van The Cure op vinyl? B, een gouden plaat ter waarde van €3.500? Of C, een jaar lang concerttickets, Bart? Wat denk je?
3: Dat is B, de houten plaat.
0: Hopla.
1: De Toadbike is ook binnen. Bart, je speelt nu nog voor een Willy DAB Plus wekkerradio. Voor jullie beide verjaardagen, wie weet. Als je weet wie vanavond onze Willy Weekend Mix draait, welke DJ is dat? A, Marcel van Tilt. B, onze weerman Frank Dubocage. Of C, onze sportwilly Jonas de Kleer.
3: C, de sportwilly.
0: Hopla. Met gepaste vastberadenheid.
1: Oh, dat is
0: bliksemsnel. En haarscherp, alle prijzen weggekaapt. Op je verjaardag, Bart. Wat heeft de mens nog meer nodig, jongen? Wauw, gefeliciteerd. Goed gedaan. Nee, daar raken we nooit meer over. Dat is zo. Desalniettemin. Geniet van je verjaardag. En geniet van de eretitel die enkel jou te beurt valt een hele week lang. Namelijk, Bart, jij bent een hele week de wakkerste Willy. Proficiat.
3: Dank u wel.
0: Groetjes aan de vrouw en goed
1: vieren.
0: Dag Bart, bye bye.
2: De wakkerste Willy.

0: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oh,
8: Okay, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Thomas en Sien.

0: Snowflake Girl van Tori Amos. 8:15. Laatste kans, vrienden, om mee te bepalen wat de laatste plaat wordt.
1: Als je het wereldwijd bekijkt, zou je niet geloven dat het deze week Internationale Vredesweek is. Ja. Maar goed, het is wel zo. Het is wel zo, dus daarom draaien we een hele week lang vredesplaten. Of toch platen die jou doen denken aan vrede, peace, wat je er ook mee associeert. Jouw laatste kans om een plaat te horen in dit thema, laat maar horen via de app wat je wil horen.

0: falsetto-stem, hè? Toch wel wennen eigenlijk aan die nieuwe Black Box Revelation. Maar mag er zijn, Wicked.
1: Wat tof dat ze zichzelf blijven heruitvinden.
0: Ja, zeker wel.
1: Dag Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Jij gaat iets bijzonders doen in Classics, want we vieren een bijzondere verjaardag.
2: Ja, het was precies of dat alles deze week rond Nevermind van Nirvana moest draaien. Ook een heel belangrijke plaat natuurlijk, 35 jaar oud. Maar 50 jaar U2 konden we toch niet laten passeren. En ik dacht, we hebben nog één dag om te stemmen voor die Willy Duizend. Superveel mensen die dat al gedaan hebben en die ook hele mooie nummers van U2 hebben ingestuurd. Dus ik ga er gewoon elk uur eentje draaien.
1: Ah, goed.
2: Ja?
1: Heb jij een idee wat ze gaan doen in Dublin? Om 3 uur en om 7 uur staat er iets speciaals op het programma?
2: Nee?
1: Nee, ik ook niet.
0: Je hebt niet naar ons geluisterd, hè? Ja. Ik zie het.
1: Ja, maar nee, maar wij weten het ook niet.
2: Sorry.
1: Wij weten het ook niet.
0: Ja. We horen het wel.
1: Ja.
0: Oké.
1: Jij houdt het in doog voor ons, Annelies.
2: Ja, als er echte grote YouTube-fans zijn die dat allemaal wel alweer weten via fansites en zo, laat vooral weten.
0: Stuur een berichtje via de Willy-app. Dankjewel, tot zo meteen.
3: Willy.
0: Oké, we hebben nog één laatste plaat nodig, omdat het zo'n vredevolle week is geweest, dachten we van Peace, Love and Flowers plaat. Laatste kans om een suggestie door te sturen. We gaan zo meteen eraan beginnen na Thin Lizzy. Met meer zicht op de whereabouts van The Boys. Waarvoor dank. The Boys are namelijk back in town.
2: Goedemorgen. Girls ook.
0: Ja.

0: We kunnen opgelucht ademhalen, net voor het nieuws van 10, want jawel, The Boys Are Back in Town, zeer mooi. En vooral Annelies is ook op post om dadelijk aan Classics te beginnen. We hebben nog één ding nodig, dat is de laatste plaat. Heel veel leuke suggesties gekregen, in die mate dat het eigenlijk, ja, l'embarras du choix, laat ik dat maar zeggen, moeilijk kiezen.
1: Maar het voelt toch een beetje vreemd om niet te eindigen met de meest aangevraagde song. Thijs wil hem horen, Willem, Gert, Saskia, Roel, Christel, Marcel, Elke. Ze gaan allemaal voor
0: het oervredeslied.
1: Ja. Imagine van John Lennon.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 10 uur.
8: En goedemorgen. De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
9: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over. Nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
8: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
10: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
8: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
7: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
6: Music matters.
7: Classics. Annelies Orie.

Arch Overkill en Girl, You'll Be a Woman Soon. Het is natuurlijk vrijdag en dat vraagt om party classics. Of je hier echt op kan dansen, dat betwijfel ik, maar sfeer geeft het alleszins wel. The White Stripes en Seven Nation Army, een hele goede morgen en welkom weer.

Deze haalde de kettingrocker gisteren net niet, dus ik dacht ik vis hem vandaag gewoon nog eens op. Arno en Forget the Cold Sweats. Je hoort het, ik heb echt goesting in goede classics vandaag. Altijd eigenlijk, maar dit vind ik toch van een ander niveau. Tom Petty.

0: VCR. En looking out my back door. Jens die heeft een goed voorstel. Hij stuurt, zeg Annelies, kunnen we voor 50 jaar U2 geen goede party classic van U2 draaien? Jens, als je suggesties hebt, stuur maar door.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
3: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
3: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
2: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Willy.

meiden. Er zijn namelijk collega's die dus wel al een code kregen waarmee ze kaartjes voor Oasis kunnen kopen, maar nog niet iedereen. Dus er wordt vies naar elkaar gekeken. Ik ook niet trouwens en ik wil dit keer echt wel gaan. Maar er is nog een band die vandaag veel aandacht verdient en dat is U2. Exact 50 jaar geleden deed de jonge Larry Mullen Jr. iets heel kleins dat intussen heel veel betekend heeft. Op 25 september 1976 was hij 14. Hij was al aan het trummen en op exact die dag hing hij een papiertje op het prikbord van zijn middelbare school met de boodschap muzikanten gezocht. Ze heten natuurlijk niet meteen U2. Ook de namen Feedback en de Hype passeerden nog. Maar uiteindelijk werd het wel U2. En dat is trouwens ook een van de weinige wereldbands die tot op vandaag met dezelfde bezetting speelt als toen. Dat vieren we met elk uur een nummer van U2. En jij mag meekiezen welk. Je hebt twee keuzes. Je stuurt iets in via de app. Of ik ga eens kijken in de stemlijstjes voor de Willy 1000. Want daarin scoort U2 natuurlijk ook altijd heel goed. Zometeen Steve Miller Band. Na deze van de Dandy Warhol.

Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Ah, ik lees nog mensen die al tickets hebben voor Oasis. Steven die stuurt... Ik ben bij de gelukkige die tickets voor Amsterdam heeft. Amsterdam is dus ook mijn favoriete locatie om te gaan. Gelukzak Steven.

0: Wish You Were Here van Pink Floyd. Vorig jaar stond dit op nummer 53 in de Willy 1000. Je hebt nog tot vanavond 6 uur om dit opnieuw in die lijst te stemmen. Want om 6 uur sluit Erwin Dekkers de stemming af. Zometeen een nummer van U2 dat blijkbaar ook niet mag ontbreken in die Willy 1000.
1: Willy Presents. H-Concerts, een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be. Willy, music matters.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: heb zij suikerbonen, Laidback en Bakerman. Over exact 7 uur, 9 minuten en 21 seconden sluiten we hier de stemming voor de Willy 1000 af. En ik dacht, laten we die dagelijkse portie inspiratie voor die lijst en 50 jaar YouTube maar even combineren.
1: De Willy 1000.
0: Een hele goede morgen, Birgit.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: We vieren vandaag 50 jaar U2. En ik heb in jouw top 3 ook een nummer van U2 ontdekt. Wat heb je op nummer 3 gezet?
2: Daar heb ik die Electrico opgezet van U2, ja.
0: Wat maakt dat nummer uit heel hun oeuvre het allerbeste voor jou?
2: Oh, dat is gewoon die gitaar, die sterkte, dat ritme. Daar word ik echt wild van eigenlijk, ja. Ja.
0: Dat is belangrijk, hè, wild worden van muziek. Zeg Birgit, ja. Hoe lang volg je U2 al?
2: Ja, sinds 83 ongeveer. Dat was met album War. Ik was toen 13. Dat ik U2 heb leren kennen en ben beginnen volgen, ja.
0: En heb je ze live gezien ooit dan? Want jij doet wel veel concerten, hè?
2: Ja, zeker van de Psychedelic Furs. Nee, U2 heb ik toen ook gezien. Live de eerste keer in 84 in Vos Nationaal. En dan in 87 kwamen ze ook nog eens in Vorst. Toen hebben we echt voor de ingang staan wachten. Toen is Bono nog buiten gekomen. Heeft dan nog even goeienacht komen zeggen. Dus dat was echt een speciaal moment. Ik heb ze nooit kunnen zien op Werchter toen. Hè, want ze zijn toen in 82, 83 een aantal keren geweest. Maar toen gingen we altijd op vakantie.
0: Met en toen was jij ook 12 of zo.
2: Nee, ja, dan waren wij nog 14 en dan moesten wij nog mee met de ouders op vakantie. Dus dat ging niet om naar Werchter te gaan. Ja.
0: Maar goed, je hebt Bono wel een keer van echt dichtbij gezien. Bedankt om U2 in jouw lijstje te stemmen. Geniet van de Willy 1000 vanaf volgende week. En wij gaan die Electrico nog eens draaien. Dan kan jij vandaag om 11:15 ook al een keer wild worden. Wat denk je, Birgit?
2: Ja, zeker. En zeker met mijn tweede intus, die nog grotere fan is, die gaat daar enorm van genieten. Ja.
0: Alright. Birgit, merci en geniet. Salutjes.
2: Dag.

0: Zusko, de tweelingzus van Birgit, die je net hoorde over The Electrico van U2. Die is ook naar Willy aan het luisteren. Zo genieten, stuurt ze. Over een klein uurtje dan doen we er nog een van U2. Verhalen over concerten. Misschien heeft er nog wel iemand Bono ontmoet. En vooral goede nummers, die zijn nog welkom in de app.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt?
2: Yeah, yeah.
1: Eddie?
2: Yeah, yeah.
1: Amy?
2: Yeah, baby.
1: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
4: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
13: Jij? Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen. De Vlaamse regering zit sinds een uur in marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
17: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren €40, €60 per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over: nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
16: Die Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En voor de federale begroting overweegt regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren, dat is niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde een uur geleden op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. Kostprijs voor het pausbezoek €27 miljoen. Zonnig en warm tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
18: Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

vorig jaar dus niet in de Willy Duizend. Of toch niet in de versie van de Rolling Stones. Wel in de originele versie van Bob Dylan natuurlijk. Vanaf volgende maandag 10 uur gaan we dus aftellen van 1000 naar 1. En dan wachten we ook in spanning het antwoord af op deze vraag. Wie pakt goud in de Willy Duizend? Dat is natuurlijk een dubbele vraag. Wie staat er op nummer 1 en van welk nummer 1 gaan we dus een gouden plaat laten maken? Maar ook, wie wint die gouden plaat? Hoe maak jij daar kans op? Wel, je kunt gewoon elke dag meedoen met onze bingo. Elke ochtend krijg je 10 gouden platen te zien in de Willy-app. Sien en Thomas gaan die ook bekendmaken. Doorheen de dag moet je dan luisteren. En als je een van die gouden platen hoort spelen, dan moet je ze aanvinken in de app. Heb je er 's avonds 6 kunnen aanvinken, dan gaat jouw naam mee in de pot. En op vrijdagavond 9 oktober zal Wim dan een winnaar trekken uit die pot. Ah wel, die mag dan naar huis met die gouden plaat van die nummer 1. Je hebt daar 2 opties mee, hè. Je kunt die thuis op de schouw zetten. Dat is heel tof om naar te kijken. Maar je zou die ook kunnen inwisselen en dan heb je voor 3.500 euro aan concerttickets bijvoorbeeld.

The Peppers en Snow, oftewel Heyo. En nu een band die ik hier al heel lang niet meer gedraaid heb. Australische groep. En ik dacht, die moeten we zeker nog eens bovenhalen op deze vrijdag. Dit zijn de Hoodoo Gurus met What's My Scene.

0: Night van Kees Choice. Zometeen krijg je Hoover, Phonic en Blur naar elkaar. En dan nog een nummer uit Nevermind van Nirvana. En het is eentje dat gaat knallen.
1: De Missed You Dutchess van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder hoe liever.
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Classics. Annelies Orrie.

0: Hoover Funk en Sometimes. Ik heb nog één nummer uit deze plaats.
1: Album van de week.
0: We vierden deze week al iedere dag 35 jaar Nevermind van Nirvana. En gisteren extra uitgebreid, want dat was de echte verjaardag van de release. En daarom draaiden we ieder uur een nummer uit die plaat. Het volgende nummer komt er natuurlijk ook uit. Producer Butch Vig die wilde alles heel strak en netjes voor dat liedje. Maar Kurt Cobain die ramde gewoon zijn gitaar rechtstreeks in het mengpaneel. Butch Vig die zei nog, ja, dat gaat verschrikkelijk klinken. Maar Kurt die lachte dat allemaal gewoon weg. En de iconische intro die heeft bassist Chris Novoselic gewoon bij elkaar gebruld over de lijn van een stokoude studiotelefoon. Kenners weten wellicht al een klein beetje waarover het gaat. Ik heb het over het nummer dat eigenlijk op vrijdag om 11:30 al zegt: alles kapot. Dit is Nirvana en Territorial Pissings.

Laten we zeggen dat Butch Vig deze keer ongelijk aan Territorial Pissings van Nirvana. Toon die zegt nog beste nummer van Nirvana ooit. En Nathalie die stuurt alles kapot hier aan de naftpomp. Ja, dat snap ik. Nu iets rustiger. Two Door Cinema Club.

0: Barrett op Willy Annelies. Ik zal eraan denken, je hoorde Too Late Tonight. Straks nog een nummer van U2, want we vieren ook de 50ste verjaardag van U2 vandaag na Amy Winehouse.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
11: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: We vieren 50 jaar U2 en we leveren nog wat inspiratie voor die Willy 1000. En ik vind, als je 50 jaar met dezelfde vrienden samen blijft spelen en de wereld verovert, dan verdien je misschien wel een extra plekje in die lijst.
1: De Willy 1000.
0: Een hele goeiemiddag, Dirk.
2: Hey, dag Annelies. Goeiemiddag.
0: Ik las dat jij nog aan twijfelen bent voor jouw lijstje voor de Willy 1000, maar toch wel een idee hebt van een nummer waarmee we 50 jaar U2 moeten vieren. Dus misschien kan dit jouw nummer 1 worden. Wat zou je heel graag horen?
2: Wel, ik dacht aan Out of Control. Dat is hun allereerste single die nog uitgebracht is in, ik dacht 1978, onder eigen beheer nog. Dus niet onder Island Records, maar onder RCA. En waarom? Ik vind het altijd een steek goed nummer. Dat is hun eerste nummer, die zijn van de beste nummers voor mij van U2. Ook live als ze het nog spelen, dus regelmatig als ze op tournee zijn, spelen ze dat liedje nog wel. En dat is eigenlijk een van de hoogtepunten van hun concerten.
0: Dus dat wil zeggen, je hebt U2 wel alles live gezien dan?
2: Ik heb het al meer dan 30 keer live gezien.
0: 30?
2: Ja, de eerste maal in Werkstedt in 1982 en sindsdien verkocht.
0: Oh, heb jij Bono ooit ontmoet?
2: Nee, Bono, nog niemand van U2. Nee, maar oké.
0: Never meet your heroes. Never, dan kan het ook niet tegenvallen.
2: Ik ken wel mensen in Dublin die heel kort bij hun stonden. Zo dat wel, maar, en dan horen wel sommige leuke verhalen, maar ik heb ze nog nooit ontmoet. Nee.
0: Hey, als ze in 2027 terug op tournee zouden gaan met die nieuwe plaat, ga je dan ook kijken?
2: Ja, dat kan wel. Hè. Normaal gezien wel. Ja, en liefst in Dublin toch. Ja,
0: dat zou leuk zijn. Geniet van Out of Control. Ik ga die gewoon nog eens draaien. Ik vind het heel leuk dat we nog eens terug naar de prille U2 gaan daarmee.
2: Ik wil graag één anekdote die ik even zo wou vertellen. Dus Out of Control is ook geschreven door Bono op zijn 18e verjaardag. Dus dat is misschien een leuk weetje om te weten.
0: Ah, dat is tof. Dat is keitof. Ja, dan was hij echt nog piepjong. Oké, zet hem dan toch maar in jouw lijstje voor de Willy 1000, hè, Dirk. Dat zijn redenen genoeg, toch?
2: Dat gaan we zeker doen, Annelies.
0: Oké, fijne dag. En je kan nog stemmen tot 6 uur. Salut.
2: Oké, dag Annelies.

Out of Control van U2, geschreven door Bono op zijn 18e en eerst nog uitgebracht in eigen beheer. Hoe cool is dat? Straks rond 1:15 dan draaien we nog een nummer van U2. Als je suggesties hebt, dan stuur je ze maar door in de app.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there? Is Vic

0: Imitation of Life van R.E.M. Straks gaan we ketting rocken en nog een nummer van U2 dragen. Dat is beloofd.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
1: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weits.
12: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit. Het heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet. Wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
11: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
13: Als dat mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen. En alle andere voorstellen gaan we hier binnen bespreken.
11: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijg je 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort schepen van sociale zaken, Nathalie van Baren.
14: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
11: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
9: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Classics. Annelies Orie.

0: Soulmates Body van Deathcap for Cutie. Nu zondag hoor je trouwens meer van dit in Slacker Station met Iwijn Segers tussen 10 en 12. Ik heb je hulp nodig.
1: De Kettingrocker.
0: Nou, er zijn Willys die daar al op zaten te wachten. Gisteren draaide ik het snoeiharde Fight the Power van Public Enemy. En daar bouwde Frank op voort met deze knaller.

Bij Public Enemy, dan denk je waarschijnlijk ook aan het legendarische platenlabel Def Jam. En van Def Jam ga je natuurlijk naar KLF. Zij waren minstens even rebels tegen het systeem van die muziekindustrie. En daarom koos hij dus voor 3AM Eternal van de KLF. Ook vandaag heb je denk ik weer opties genoeg in de kettingrocker 3AM. Een song die met de nacht of de vroege ochtend te maken heeft, dat zou kunnen. Ik ken ook een album dat gewoon AM heet, jij wellicht ook. Of je kan het linken aan een andere protestsong. Aan jou de keuze. Ik zie jouw kettingrocker graag verschijnen in de app.

Every Day I Write a Book van Elvis Costello. Het is natuurlijk vrijdag en die vrijdagavond die staat ook voor de deur. Straks tussen 6 en 8 dan krijg je de weekendmix, de Willy Weekendmix. En deze keer is dat met sportwilly Jonas de Kleer.

0: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Panzerfilms.
10: Panzers for life!
9: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
16: Geef 8 hamburgers.
15: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
18: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
17: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
18: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
17: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
18: Humo!
17: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Dear God van Ecstasy.
1: De Kettingrocker.
0: We bouwen verder op 3 AM Eternal van de KLF. En dat ontiegelijk vroege uur, dat gaf wel wat inspiratie. Zo konden we bijvoorbeeld naar dit.

10:15 Saturday Night van The Cure bijvoorbeeld. Maar, zegt Bart, elke vrijdag begin ik eigenlijk al een beetje uit te kijken naar de zondagochtend. Want dan is er Slacker Station met Iwijn Segers. En die levert de perfecte soundtrack bij mijn pistolees. Dus, zegt hij, ik ga van 3 AM Eternal van de KLF naar een ander nummer over AM. AM 180 van Granddaddy.

Björn zegt, ik had er een bak duvel op durven verwijden dat Granddaddy de kettingrokker ging zijn. Amai, ik word voorspelbaar precies. Straks bij Roos mag je verder op AM 180 van Granddaddy in de kettingrokker. Zometeen dan bel ik nog eens met een grote U2-fan. Want we vieren vandaag ook 50 jaar U2. Foei Annelies, het is tijd dat het weekend is. Er is nog Badly Drawn Boy. And Once Around the Block.

0: Zometeen hoor je hier de kreuners. En daarna ga ik een van onze jongste U2-fans verrassen. Want sinds wij ooit luisteraars naar U2 in de Sphere in Las Vegas gestuurd hebben, kennen we er twee.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel. Met de pro van...
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
12: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Really, music matters.

0: Jongens hebben geluk, ja, soms wel. We hebben hier in Classics de hele ochtend 50 jaar U2 gevierd met jouw favoriete platen. En er is nog iemand van wie ik ook wel wil horen met welk nummer hij die 50ste verjaardag wil vieren. Tenminste, als hij opneemt.
1: Met Robbe.
0: Dag Robbe, met Annelies van Willy.
1: Hey, hallo.
0: Weet jij wie er vandaag jarig is?
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Ja? Jouw favoriete band ter wereld?
1: Yes, dat klopt.
0: Ben jij nog altijd zo'n grote fan van U2, Robbe?
1: Ja, sowieso. We wachten op de touraankondiging nu.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, jij bent ooit met jouw broer Sam op kosten van Willy naar U2 in de Sphere in Las Vegas mogen gaan. Ik veronderstel dat je op een dag als vandaag daar nog wel eens aan terugdenkt.
1: Sowieso, ja.
0: Ja?
1: Meer dan één.
0: Voor wie daar nog nooit geweest is in de Sphere, kan je nog eens omschrijven hoe dat precies was?
1: Goh, ja, de meeste mensen willen eigenlijk zoveel mogelijk van achter in de Sphere zitten, want dan zie je het hele scherm en dat, ja, dat overspoelt je helemaal. Je wordt daar helemaal ingezogen. Maar wij stonden dankzij Willy helemaal vooraan. Dus wij waren vooral starstruck door U2 zelf natuurlijk. Maar dan was het ook wel vet dat dat scherm echt tot achter u door helemaal liep. En ja, wij zagen hun van heel kort bij, maar even goed kwam Bono voetbalvelden groot boven u zijn kop. En dan, ja, dat was ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk.
0: Zeg Robbe, ik heb vandaag al veel mensen gehoord die U2 echt al zo sinds in de jaren 80 aan het volgen zijn. Maar hoe is dat bij jullie ooit begonnen? Want ja, jij bent 24. Er moet toch een moment geweest zijn dat jij zei van, ah ja, U2, dat is mijn band.
1: Ja, dat is eigenlijk gekomen via papa, die altijd al U2-fan is geweest. En ik weet dat hij op zijn iPod in de tijd allemaal U2-nummers had staan. En in een auto heb ik die allemaal achtereen geluisterd toen ik heel klein was, in de auto op vakantie. En sindsdien is dat mijn band.
0: Alright, oké. Ik hoop voor jou dat ze in 2027 ook naar België komen. Ik dacht, ja, laat ik eens aan Robbe vragen wat hij wil horen voor de 50ste verjaardag van U2.
1: Dan ga ik kiezen voor Bullet the Blue Sky. Ja, ik was aan het twijfelen, moet ik nu Achtung Baby nemen, want in de Sphere was het toch het album dat dat toen 30 jaar was, geloof ik.
0: Ja.
1: Maar Bullet the Blue Sky, dat is echt U2 op zijn top. Dat is echt een rocknummer. En ik denk ook dat de Willy luisteraars dat wel gaan appreciëren.
0: Zeg, Robbe, heb je daar al op gestemd voor de Willy 1000 dan ook?
1: Ik heb op Wither Without You gestemd, omdat ik denk dat dat de meeste stemmen gaat halen en op die manier niet zo hoog mogelijk krijg.
0: Oh, strategisch. Daar houden we van. Oké, maar dan gaan wij nu wel U2 en Bullet the Blue Sky draaien. Dikke merci, Robbe.
1: Dank je.

0: veel Willys die stikjaloers zijn op Robbe en Sam die ooit naar YouTube gingen kijken in de Sphere in Las Vegas. Ik trouwens ook, jij ook, Aros.
1: Maar het zal wel zijn.
0: Zeg maar, we hebben vanavond ook een feestje.
1: Ja.
0: Het is een groot personeelsfeest, alleen de dresscode.
1: Moeilijk.
0: Wit. Wie doet zoiets? Wie beslist er dat je in het wit naar een feest moet? Wij zijn Willy. Wij hebben daar niet witte kleren.
1: Ik moet echt nog rommelen thuis.
0: Om iets te vinden. Ja, ja, ik mag dus bij een vriendin eens gaan uitlenen. De vraag is alleen, kan ik erin? Allee, maar in het wit, kom maar. Gaan wij allemaal in het zwart anders?

0: 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
6: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
5: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
7: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Ja, elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen, ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
5: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand, zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken. En in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
4: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
8: Music matters.
4: Roos van Akker. Aanwezig en helemaal klaar om je vrijdag ontzettend mooi.

0: Maar ze zijn verkeerd, die van Razorlight. Het is al middag, hè, muzikanten. In ieder geval, ik heb op deze laatste werkdag van de week nog heel wat goede muziek voor jou. Zoals Bruce Springsteen en Beck. En voor nu krijg je nog eens U2, want ze bestaan 50 jaar vandaag. Gisteren hebben ze een nieuwe single gelost. En 13 november, dan komt een nieuwe album uit. I Will Follow, helemaal live. U2.
1: Ladies and gentlemen.

Nederlandse trots, Higby & Human. De nieuwe single die ik je ga voorleggen straks is van een bende Kiwis van Down Under uit Nieuw-Zeeland, dus de Datsuns. En ik weet dat ik daarmee heel wat mensen blij zal maken, dus blijf nog even hangen voor de nieuwste van de Datsuns.

0: Dat is ook mijn voornemen vandaag. Going to Babylon van The Strokes.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Music matters. Yeah. Really.

vraag, jongens. Op een vrijdag. Jet met Are You Gonna Be My Girl? Goed, Run From The Sun. Zo heet de nieuwste single van The Dead Sons. Die leuke band uit Nieuw-Zeeland. Want hun album zit er ook aan te komen. Hè? Moonstruck Man zal dat nieuwe album heten. Nog een dikke maand geduld. Ik heb al eens geluisterd naar die nieuwste single eruit. En het is een deftig stukje desert rock geworden. Met een bluesy basriff. Maar ik wil natuurlijk jouw gedacht weten. Hè. Is het iets voor op Willy? Is het iets voor op je radio? Laat het me weten in de app. Dit zijn de Dead Sons met hun allernieuwste Run From The Sun.

Hier komt je mening over Run From The Sun, de allernieuwste van de Datsuns. Supergoed, stuurt Filip. En we zijn weer allemaal wakker. Dat komt van Dirk. Ismael schrijft, ja, natuurlijk moet deze veel op de radio gedraaid worden. Jente vindt de single Moonstruck Man van het komende album nog net iets beter. Maar is al heel blij dat ze gedraaid wordt op de radio. Tuurlijk dat. Steve heeft hen onlangs gezien in Dixmuiden, live aan het werk. Zo de max, schrijft hij erbij. Carina vindt de nieuwe single een beetje theatraal, maar dat mag zo af en toe. Peter is niet echt onder de indruk. Hij vindt het een 13 in een dozijn nummer. Moet misschien nog groeien, maar toch een neem voorlopig voor Peter. En Steve die stuurt ook nog meer de Datsuns op Willy. Zalig gewoon. Dank je wel voor je mening. 13 november komt je nieuwste album uit, een 8e al. En dit Run From The Sun zal erop staan.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Wiener Berger.
5: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Vanavond uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen met Euromillions.
16: Roos van Akker.

En zo begon het allemaal voor Beck. Ondertussen heeft meneer Hansen net zijn 15e plaat al uitgebracht. Ride Lonesome, die enorm op hetzelfde elan verder borduurt van zijn Sea Change plaat. Hè. Dezelfde producer zat ook achter de knoppen en dat hoor en voel je. Zeker eens beluisteren als je tijd en zin hebt. Hier komt wat Bliss van Muse uiteraard.

Zo hoort dat op vrijdag. Good Times van Isaac Rue. Het is de laatste normale dag tussen aanhalingstekens op je favoriete radio. Want maandag, dan starten Willy Duizend. 2 weken lang al jouw favoriete platen aller tijden op een rij. En wist je al dat je gouden plaat kunt winnen? De nummer 1 van de Willy Duizend, helemaal in goud. Nee? En wel, dat weet je nu. Dit zijn 2 Belgen en Lee.

0: autorad vervangt.
1: Een autorad herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket,
5: Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, lievers?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo...
8: Bessimo!
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket,
5: Impermo.
9: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu 20% korting op je keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag. Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
17: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
16: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Het is een maatregel die ze nu bespreken om de begroting op orde te krijgen. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. En dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. En sport, Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland, achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen, door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
14: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

Ze toeren dit najaar samen met de Manix doorheen de UK. Sweet en Animal Nitrate. Hela, goedemiddag. Als je wat Scooby Snacks zou aankunnen, dan zit je hier goed. En die Depeche Mode is ook al ingecheckt. Je mag nu eerst van Belletje Trek doen. Samen met de White Stripes.

Ze komen met een nieuwe plaat, Surface Echo and Sound, op 30 oktober. En dit kwam daaruit, Editors and the Rush. Vandaag, in de jaren 80, heeft het overlijden van een drummer ervoor gezorgd dat een band ermee moest ophouden. Je hoort straks over wie ik het zal hebben. En je mag altijd al een gokje wagen in de app, hè.

0: Arctic Monkeys zongen van Opening Night. En dat is het straks, de Opening Night van jouw weekend.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijzen-app of op deLijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deLijzen.be/superplus. DeLijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijzen-winkels gewoon open.
9: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja. Kom een keer kijken.
12: Amai, oh merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
15: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
16: Willy.

De nieuwe van de Green Crow Collective, Educate the Billionaires. Het is 25 september vandaag. En in 1980 gebeurde een van de meest tragische momenten uit de rockgeschiedenis. Want dan is John Bonham overleden. Je denkt waarschijnlijk, ja, die naam zegt mij iets. Jazeker, hij was de drummer van Led Zeppelin. En zijn dood leidde ook tot het definitieve einde van de band. In september 1980 kwam Led Zeppelin bijeen om te repeteren voor hun herfsttournee in Noord-Amerika, die midden oktober had moeten beginnen, maar die is natuurlijk niet doorgegaan. Hè. John Bonham die werd op de ochtend van 24 september opgehaald door zijn assistent en al tijdens de autorit begon John Bonham extreem zwaar te drinken. Onderweg sloeg hij zo'n 16 shotjes vodka achterover. Ook tijdens de repetitie bleef hij maar drinken. En na de repetitie gingen ze dan naar het landhuis van gitarist Jimmy Page. En Bonham die bleef maar doordrinken tot hij kort na middernacht in slaap is gevallen. Ze hebben hem in bed op zijn zij gelegd om te voorkomen dat hij zou stikken. Stel dat hij zou moeten overgeven natuurlijk. Hè. Want in totaal had Bonham die dag ongeveer 40 shotjes vodka gedronken. De volgende middag ging bassist John Paul Jones kijken hoe het met Bonham ging. En hij ontdekte al snel dat er geen beweging meer in zijn lichaam zat. Hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. De officiële doodsoorzaak was longödeem als gevolg van het inademen van zijn braaksel. Bonham was dan toch gestikt in zijn eigen kot. Voor de bandleden was het direct duidelijk dat Led Zeppelin zonder Bonhams unieke drumstijl helemaal niet verder kon. En in december van 1980 stopte Led Zeppelin ermee. Zanger Robert Plant die verklaarde later dat hij zijn beste vriend was verloren en dat doorgaan geen optie meer was. John Bonham werd 32 jaar oud. A whole lot of love.

0: Hi. Zo, dat is dan ook gebeurd.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Panzers voor life!
2: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Als je tijd hebt, dan mag je ook je voorstellen, ideeën en suggesties voor de kettingrocker alweer doorsturen. Wat mag er van jou na AM180 van

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
9: Een goede middag. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn 2 kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
10: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er 1 foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap let. Ook vertoond. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
9: Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Averbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor meer verbruik en banden verslijten sneller. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort en 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien, ook bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
11: Music matters.
0: Roos van Akker.
12: En hier komen je blauwe vrienden weer. En ze zijn eenzaam. Ai, ai.

Hey, het is nu net 3 uur geweest. Straks glij jij je weekend in met de weekendmix van onze sportwilly Jonas de Kleer. En daarvoor houdt Erwin Dekkers je ook bezig. Maar zover zijn we nog niet, hè? Joepie! Geniet ondertussen maar van The Haunted Youth en Coming Home.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je hier allemaal voor om aan Granddaddy en AM180 te hangen? Tineke stuurt AM, dat is radio natuurlijk, daarom dacht ze aan Wolf Like Me van TV on the Radio. Joris dacht aan Old Man van Neil Young. Bavo wil graag We're a Happy Family van de Ramones horen, want Granddaddy, dat is toch ook familie, schrijft hij erbij. David stelt Bompa Punk van Belgian Nationality voor. Bompa Punk, leuk. Jo dacht aan Father of Mine van Everclear. Jonathan gaat van Granddaddy naar Dad van Case Choice. Muriel, haar voorstel is dan weer Daddy Cool van Boney M. Maar dan liefst voor haar in de versie van Placebo. Philippe dacht aan Sunday Morning van The Velvet Underground samen met Nico. Jonathan, die stelt Treat Me Like Your Mother van The Dead Weather voor. Anne wil van Daddy naar Mother met Wolfmother en The Joker en The Thief. Christophe gaat van Daddy naar Daddy, maar dan eigenlijk P. Diddy. Met de song van Godzilla, Come With Me, want dat heeft een heel lekkere drum. Ja, ja, tuurlijk. Gert wil van vader naar moeder en daarom stelt hij Mother van Idols voor. En Jo uit Lier, die doet het. Hij zorgt voor de laatste schakel van deze week. Met iets dat ideaal is om je weekend in te zetten. Ma en Pa van Fishbone.
0: De Kettingrocker.

0: goed om weten dat de familie Followell on call is. En er komt wat zottigheid voorbij, zometeen.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
11: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja,
13: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Music matters. Yeah. Willy.

Ze waren begin deze zomer nog in ons land. Madness and It Must Be Love. Over naar een meisje met enorm veel talent. Het helpt natuurlijk als je pa de zanger van Derek and the Dirt is. Maar toch, ze doet het met al haar talent. Een ex-belofte van ons, Siska.

Never Get Enough. Live dan. Of eigenlijk Ed Kowalczyk. Want hij is het enige originele lid dat nog optreedt met live. Zo gaat hij zelfs op tour in Australië met de Stone Temple Pilots. En ook met Fornambulance. Helemaal terug.

0: Zo mooi dit, de nieuwe Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut, met de Pro van
8: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Roos van Akker.

0: Erwin.
1: Dag Ros.
0: Helaba. Het zijn de laatste uurtjes waarop de luisteraars kunnen stemmen, hun favoriete platen kunnen doorgeven voor de Willy 1000, die dan maandag van start gaat. En wie nog niet gestemd heeft...

0: zo, dat, ja, wel, welk nummer. En ik wou dan wel bekendere nummers, dus niet obscure dingen waar ik ook van hou. Nee, ik heb 3 bekende nummers.
1: Oké.
0: Okay. Oké, hier komen ze.
1: Graag.
0: Op 3. Basket Case.
1: Green Day.
0: Ja,
1: mooi.
0: Absoluut. Het is geen quiz, hè. Het is geen quiz.
1: Ah, nee, nee, maar je bleef stil okay, en je keek naar mij.
0: Oké, we gaan verder. Op 2. Run to the Hills.
2: Iron Maiden.
0: Iron Maiden, waarom zei je dat zo stil?
1: Dat had ik nu niet in jou gezien.
0: Dat is...
1: Een Iron Maiden fan.
0: Throwback naar mijn tienerjaren.
1: Super.
0: Ja, we waren daar met heel veel tegelijk tiener van.
1: Mooie keuze.
0: Ik ken die tekst helemaal van buiten. En op 1, ik kon moeilijk anders dan die ergens op 1 zetten in al mijn top 3'tjes. Friday, I'm in Love van The Cure. Eigenlijk, ja, zo'n beetje lijflied altijd van het programma geweest. En dat stond in deze. Dus ik vind dat zo'n fantastisch nummer. Ik vind die Robert Smith, ik vind die zo geweldig. Vroeger, toen, al ooit, zo 100 jaar geleden. En nu nog steeds.
1: Kijk, heb je hem gezien op Werchter?
0: Nee, niet gezien.
1: Nee, oh, jammer. Maar kijk, dankjewel voor je top 3.
0: Graag gedaan.
1: Veel plezier met Dekkers draait door.
0: Tot straks.

straks de weekendmix van onze sportwilly Jonas de Kleer van 6 tot 8. En geloof me, het wordt meer dan de moeite. Tot het zover is, komt Erwin Dekker.

0: inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Knaldi!
1: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
7: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen en voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar nou, uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaagd stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
6: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
8: Mannetjes, een hele goede middag. Ah ja, sorry, even binnenlaten. Ah ja, ja, welkom. Ja, kom maar binnen. Dat is het weekend. Staat voor de deur.
9: Dekkers draait door.
8: Oké, de dad joke hebben we dus gehad voor vandaag. Vanaf nu.

en blij vrijdagmiddag nummer 10. En this is the last time. 4:10 geworden, volgende maandag start, dat heb je al wel begrepen, de Willy 1000. En nog tot 6:00 straks kan je stemmen, dan is het afgelopen. En ook deze week, net als vorige week, zorg ik voor inspiratie door onze DJ's te ondervragen over hun eigenste top 3. Zometeen de top 3 van Roos, die is speciaal voor jullie blijven hangen.

0: zijn nog niet begonnen, we hebben al een discussie. Ja, maar het is toch waar?
1: Het is waar.
0: Ik zal dan maar beginnen met de nummer 1, hè. Zegt ze zo net.
1: Maar nee, het belangrijkste moet je toch altijd aan het eind vertellen.
0: Ja, maar waarom zeg je dan, ik zal maar beginnen met de nummer 1?
1: Om je te pesten.
0: Ah ja, voilà, ja, ik zeg het, ja.
2: De Willy Duizend.
0: Zeg eens, welke tactiek heb je gebruikt om je top 3 samen te stellen? Ik heb al verschillende tactieken gehoord, wat is die van jou?
1: Vorige week heel lang nagedacht. En gedacht, ik ga het helemaal anders aanpakken dan ik vroeger deed. Ik wou eens iets anders.
0: Hoe deed je het vroeger dan?
1: Dan zet ik Black van Pearl Jam altijd op 1. En dat heb ik deze keer niet gedaan.
0: Nee.
1: Ik wou een vrouw erbij.
0: Ja.
1: Ik wou iets fris erbij.
0: Ja. Ja.
1: En dat was het dan.
0: Allee, lang nagedacht. Goeie tactiek.
1: Een uur. Nee. Het heeft langer geduurd.
0: Wat is er dan uiteindelijk uitgekomen? Nummer 3.
1: Op nummer 3 staat een dame.
0: Ja, dat had je al voorspeld, ja.
1: Ja, maar nu, ze had op 2 kunnen staan.
0: Dat is waar.
1: Of op 1.
0: Ja.
1: Ja. Ze heeft nog in ons land gewoond. Voor de liefde is ze eventjes hier blijven wonen. In Sint-Niklaas. Maar dit is zo goed. Ik heb het over Anne Clark en haar darkness. Mm-hmm. Ik hou zo van de combinatie van haar stem en die parlando van haar. Ze draagt voor, hè. Op die elektronische muziek en dat is zo aanstekelijk. Mm-hmm. Ik kan daar niet op blijven stilzitten. Dat is echt een nummer waarop je moet gaan springen. Mm-hmm. Dus die wou ik er deze keer zeker in. Anne Clark met Our Darkness.
0: Als ik zie zoveel overtuiging, dan staat het ook perfect op zijn plaats in je top 3.
1: Ja.
0: Dus ben ik benieuwd naar de 2 volgende, want die moeten dan... Ah, ik zie ze al staan, maar ik ben vooral benieuwd naar de overtuiging die erbij gaat komen. Want dat moet iedere keer een trapje bij zijn natuurlijk.
1: Hey.
0: Kan niet anders. Hè?
1: Dit is iets nieuwers op nummer 2.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, zo nieuw nu ook weer niet. Ik vind, het is een band. De zanger kan ontzettend goed zingen. Echt.
0: Ja, ik hoop het.
1: Maar nu, je hoeft niet altijd goed te kunnen zingen om iets moois te maken, toch?
0: In de Willy Duizend te komen. Ja. Nee, dat is waar.
1: Ja?
0: Nee, daar heb je een punt.
1: Voilà.
0: Ja, dat is waar.
1: En Clark zingt niet, hè?
0: Nee, parlando. Ja.
1: Voilà, daar heb je het. Dus, ik ben voor Nothing But Thieves gegaan, omdat die heel binnenkort een nieuw album uitbrengen. En ik vind, Connor Mason, die zanger, wat een stem. Ik heb net nog hun nieuwe single mogen draaien en dat is ook zo goed. Ik zit dat hier altijd gigantisch luid mee te brullen. Dus ik ben gegaan voor Everybody's Going Crazy.
0: Ja.
1: Omdat dat ook zo'n springplaat is,
0: kan
1: ik ook niet op blijven stilzitten.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk nog een trapje hoger voor mij dan Anne Clark.
0: Ja, ik voel het. Ik zie het. Ik zie
1: om te dansen.
0: Ja. Oké, de nummer 1. Ik zal de deur al openzetten voor als je naar buiten begint te springen.
1: Daar ga ik niet op springen.
0: Ah?
1: Nee. Ja, maar bij mijn nummer 1 heeft zoiets dreigends in zich. Ik heb het altijd een prachtplaat gevonden. Maar vooral natuurlijk de naam van de man die het gemaakt heeft, vind ik zo'n prachtnaam.
0: Even voor dreiging zorgen dan.
1: Ah ja.
0: Dat is nodig.
1: Een beetje, ja. Luc van Akker.
0: Ik voel al heel veel dreiging.
1: Nee. Maar tuurlijk springt dat eruit voor mij, omdat hij zo'n mooie familienaam heeft.
0: Ja.
1: Dus daarom ben ik hem nooit vergeten, maar het is ook zo'n mooi nummer. Die samenzang van hem, zijn diepe stem, samen met Anna Domino. Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Echt, lekker plaatje.
0: Ja. Ik zie alleen maar heel veel passie voor de muziek als ik jouw top 3 zie. Dus het is heel goed dat je van tactiek veranderd bent. Ik vind het een hele mooie top 3 die je samengesteld hebt.
1: En
0: dank je wel om hem te komen brengen hier in de studio. Ik denk dat je wel wat mensen geïnspireerd hebt.
1: Goed zo.
0: Heel fijn weekend, Roos. Tot volgende week.
1: Jij ook.
0: Jo.

0: Willy presents. H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be. Willy. Music Matters.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Okay. Op, op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
10: Dat is Imo!
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Willy. Music Matters.

muzikaal een beetje chaos hier. Ik weet niet wat jouw gevoel erbij is. Ja. Behalve hier dan. Dit laten we even los.

aan u neerleggen. Dankjewel. Turnstile. En Seeing Stars. Altijd leuk als er zo'n pianootje op het einde zit. Vanavond spelen de Rode Duivels. En dat is wel eigenlijk een speciaal moment voor hen, denk ik. Eerste Interland sinds het WK. Eerste Interland onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is ook tegen Italië. Een ploeg die volgens Wim Oosterlink het enorm goed gedaan heeft op het WK, het laatste WK. Dus daar moeten we beducht voor zijn. En ja, ook al is de Nations League, ik weet het niet, maar ik vind het toch altijd interessant. Wie gaat de coach opstellen? Zijn er verrassingen? Spelen ze aanvallend of net niet? Ik moet zeggen, voor mij staan de nootjes en de Karmeliet al klaar voor straks. Straks nog de top 3 van Stijn Meuris. En ja, ik moet hem nog even waarschuwen. Ik heb iets gehoord op de radio. Hij loopt hoog risico op ongewenste intimiteiten. En ik denk niet dat hij daarvan op de hoogte is. Dus dat moet ik hem

0: zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
1: 15 oktober in de Cactus.
0: 16 oktober de Casino.
1: 17 oktober in Club AFF.
0: 29 oktober in het Depot.
1: En 30 oktober in het Wilde Westen.
0: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
1: Joe. Bye bye.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Het is nog exact 1 uur en 14 minuten dat je kan stemmen op de Willy 1000. En vorige week en deze week probeer ik jullie wat inspiratie te geven door de Willy DJ's om een top 3 te vragen. Dat ga ik nu doen met Stijn Meuris. Dag Stijn, goedenavond.
2: Hey, dag Erwin, goedenavond.
1: Stijn, voor we daaraan beginnen, moet ik je even waarschuwen voor iets.
2: Ja.
1: Ik was deze week al aan het sappen op de radio. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar in de auto, ja, het is gewoon een beetje naar muziek aan het rondsappen. En ik zit te zappen en ik kom op een nummer van jou, namelijk Ik hou van u. En ik zit te kijken op welke zender zit ik. Ik zat bij Joe.
2: Dat kan.
1: Ja, en het was zo, wat moet het geweest zijn, er is 4:30 of zoiets. Mm-hmm. Dus ik denk, dat is bij Tom de Kok. En hij kondigt dat nummer af. En ik was een beetje in shock. Ik dacht, ik moet het Stijn vertellen. Zeg nu niet
2: dat Tom zei, ik hou van jou.
1: Nee.
2: Want dat gebeurt ook al wel eens.
1: Nee, het is erger.
2: Ja, het is erger, ja. Zeg maar.
1: Kijk, dit was het nummer. Luister mee. Ik ga hem gewoon laten afkondigen. Geef me een...
3: Stijn Meuris loopt hier af en toe rond in ons gebouw. Ik moet me altijd inhouden om geen tong te draaien als ik hem tegenkom.
1: Ik weet niet of je het goed verstaan hebt.
2: Nee, als ik hem tegenkom.
1: Ja, ik moet mij altijd inhouden om hem geen tong te draaien als ik hem tegenkom. Ah. Dus...
2: Kijk, ik weet niet in hoeverre dat dat juridisch te verantwoorden valt, zo'n opmerking. Anno 2026, maar ik ben breeddenkend wat dat betreft.
1: Ik wou hem waarschuwen. Als jij hier...
2: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, mensen die als achternaam de Kok hebben, daar let ik sowieso een beetje voor op.
1: Oké, je bent...
4: De Willy 1000.
1: Je bent gewaarschuwd, dat wou ik maar zeggen. Ja. Stijn, je top 3 voor de Willy 1000. Vertel eens, wat staat er op 3?
2: De Kok 3. Op 3 staat Morrissey. Niet geheel toevallig. Ik ben altijd heel grote fan geweest. Zowel van de Smiths als van Morrissey. Beetje controversieel, want niet iedereen is daar fan van. En dat heeft niet vaak met zijn muziek te maken, maar ook met zijn uitspraken. Maar dat speelt bij mij minder een rol. Ik ben daar gewoon heel erg grote fan van. Ik word altijd midscheeps in het hart geraakt bij muziek van zowel de Smiths als Morrissey. En dus staat op 3 Every Day Is Like Sunday van Morrissey. Ik vind dat ongeveer, het ultieme popnummer. Oh, hier komt een crème-kaart erbij.
1: Voor mij 2 bollen vanille en een bol speculoos. Ja, 2 bollen vanille en een bol speculoos, alstublieft.
2: Ja. In een hoorntje of in een bakje?
1: Een bakje. Bakje graag.
2: Ja. Nee, dus op 3 staat Morrissey met Every Day Is Like Sunday.
1: Wat een mooie titel ook, hè?
2: Ja. Natuurlijk. En het is ook nog zo romantisch, het is zo donker, het is zo very British. Een heel mooi verhaal over hoe een typisch Zuid-Brits kuststadje eigenlijk een beetje door de tijd vergeten is. En hij maakt er een geweldig verhaal van. Maar mij gaat het ook om die muziek. Die is zo, bijna perfect. Ja.
1: Je nummer 2, Stijn.
2: Dat is iets helemaal anders. Born to Run van Bruce Springsteen. Ja. Sommigen zullen dat misschien vreemd vinden.
1: Waarom?
2: Maar ik, omdat dat... minder te maken heeft met mijn doorgaanse muzikale voorkeur, denk ik, toch wel. Ja. Helemaal niks te maken heeft met New Wave of aanverwanten. Very American ook natuurlijk. Maar op een manier die me iedere keer doet opspringen van vreugde. Ik vind dit een geweldig nummer. En dat heeft volgens mij veel te maken, één, met het verhaal dat hij vertelt, dat is 1. Maar ook met die ongelooflijke energie, die dynamiek die daarin zit. Dat nummer dat begint als een explosie en dat wordt alleen maar erger. Alles wat daarin zit, van de gitaarsolos tot de zang tot de drums. Ja, zo hoort het, vind ik.
1: Ja, ik kan me dat best voorstellen dat jij als zanger en muziekmaker, songmaker denkt, dit soort nummers, dat is wat ik wil maken, dit is wat het moet zijn.
2: Dat is ook echt zo. Hè. Ik bedoel, stel dat iemand in uw groepje is aan het repeteren in een garage met eierschalen aan de muur en iemand bedenkt die een riff, dan heb je eigenlijk de helft van het verhaal al geschreven. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik heb hem een paar keer live gezien en natuurlijk, er zijn 30 nummers van de Bos die min of meer hetzelfde niveau halen. Maar dit springt er dan toch iedere keer voor mij weer bovenuit. Prachtig nummer.
1: Ja. En je nummer 1?
2: Wel, dat varieert natuurlijk. Hè. Ik had, ik ga nu een geweldig cliché vertellen, Erwin. Ik had 1000 nummers kunnen kiezen, dat is echt. Maar dat is eigenlijk een nummer van The Cure. En zelfs binnen het rijke oeuvre van The Cure kan ik iedere week een andere favoriet kiezen. Ik ga nu voor Letter to Elise. Dat is een geweldig mooi nummer. Het is ook echt een brief aan een zekere Elise. Maar met die dramatiek en die romantiek die Robert Smith tot in de vingers, tot in de puntjes beheerst. Maar ik zeg het, bij The Cure kan er echt morgen een andere favoriet opduiken. En overmorgen weer een andere. Maar vandaag is dat dus Letter to Elise.
1: Ja, met alle dramatiek die ook in zijn ogen af te lezen valt.
2: Oh, geweldig. Ik vind het heel mooi.
1: Ik heb heel veel filmpjes van hem zien voorbij komen. Dat, ja, ze hebben heel veel opgetreden deze zomer.
2: Ja. Ja.
1: Als die man al maar het publiek inkijkt, dan krijg je al kippenvel. Ja. Dat is toch?
2: Ja, ja, en 50.000 mensen krijgen dan ook kippenvel. Dus heel exclusief is het allemaal niet. Maar ik heb ze deze keer 2 keer gezien live. En ja, telkens raak, hè. Altijd raak, ja.
1: Ik ga één van de...

negatieve opgewekte titel. Maar toch gaat het over troosteloosheid, zoals Stijn al zei. Zijn nummer 3, Morrissey. En Every Day Is Like Sunday. Ik heb straks nog 2 Willy DJ's voor jou die een top 3 komen voorstellen. Dat is Iwan Segers, onze man van Slacker Station. En Eppo Jansen van Fuzzbox.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren, om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
4: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook, ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
3: Medaar deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
5: Een selectie gedaan van een aantal foto's, waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten, de foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
3: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van Israëlisch premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: Music matters.

de 5 geworden met Stereophonics en Have a Nice Day. Dat betekent nog 50 minuten kan je stemmen op onze Willy 1000 en kan je je top 3 ingeven via de site of via de app. Als je nog een beetje inspiratie wil, wel, ik heb zo meteen Iwijn voor jou, die normaal gezien op zondag tussen 10 en 12 ervoor zorgt dat ik een heerlijke zondagmiddag, voormiddag heb. Met super muziek, lekker weemoedig, maar anderzijds ook weer heerlijk muzikaal in Slacker Station. En je weet dus al een beetje welk soort top 3 je zo meteen mag verwachten van Iwijn.

0: Beaches en Blame Brett.
1: De Willy Duizend.
0: Iets over bijna kwart over vijf. Ik zei het al, ik ga Iwijn bellen. Dag Iwijn, goedenavond.
2: Dag Erwin, goedenavond.
0: Ik heb jou dat nog niet verteld, denk ik. We zien elkaar nogthans regelmatig. Maar jij maakt mijn zondagvoormiddag echt iedere keer top. Ik weet, het is... Dat sfeertje van je programma op zondagvoormiddag past perfect bij hoe ik mij op een zondagvoormiddag wil voelen.
2: Oh, dat is een mooi compliment en dat wordt mij af en toe wel gezegd. Raar genoeg wordt het mij ook soms gestuurd en ik denk niet dat jij dat dan aan het doen bent, maar door mensen die aan het joggen zijn op zondagvoormiddag.
0: Ah ja. Dat soort die wat trager joggen dan wel. Want het...
2: Ja. Dat is ook waar. Ja.
0: Nee, het is misschien stom dat ik het nu gewoon op de radio zeg. Ik had jou dat zoals een keer kunnen zeggen, maar ik dacht, ik moet hem dat toch ooit eens zeggen. Want, ja.
2: Oh, maar ik heb dat wel al eens in uw ogen gezien, hoor.
0: Ah, ik vrees er al voor, ja. Ja.
2: maar ik heb ook iets te zeggen, Erwin. Al een paar jaar, ik speel bijna 20 jaar comedy. He, ik ben nu terug begonnen, maar ik had in mijn eerste show had ik een tippetje en die heette Erwin Degers. En dat is zogezegd met een echte naam. Dus er is bij veel fans van mij al jaren verwarring tussen Erwin Degers, is dat een allusie op Erwin Dekkers. Maar bij deze, dat is dus niet. Voor moest je daar ooit worden op aangesproken.
0: Ik ga niet vragen wat dat typetje deed of wat ermee gebeurde. Dat gaan we... Wel,
2: het is toch interessant. Het was een typetje, het was een echte slacker ook. Dus al een beetje voordat het programma bestond. Maar en echt waar, wat ik nu ga zeggen, Bokkie de rapper heeft zich op dat typetje gebaseerd om zijn eigen typetje Bokkie de rapper te creëren. Voilà.
0: Ja, ik zei dus,
2: info, hè,
0: ik had het niet gevraagd en je had het dus ook niet hoeven te vertellen.
2: Ja, het is altijd te veel info, dat ik kan er niet aan doen.
0: Iwijn, wij proberen de luisteraars nog te inspireren. Ze hebben nog 3 kwartier om hun top 3 in te sturen voor de Willy 1000.
2: Ja. Ja.
0: Wat is jouw top 3?
2: In volgorde?
0: Graag. Dat maakt het leven makkelijker. En,
2: maar met de nummer 1 beginnen of met nummer 3?
0: Ja, nummer 3, hè.
2: Ah ja, oké. Ja, maar ja, in volgorde is van 1 naar 3, hè, Erwin.
0: Nee, dus van 3 naar 1.
2: Nee. Omgekeerd, de omgekeerde volgorde.
0: Ja.
2: Ja, maar ja. Juist is juist.
0: Ja, absoluut. Op 3.
2: Hier gaan we. Op 3. Neil Young met... Specifiek met het nummer Old Man, waar dat we, ik zal het voor mezelf spreken, waar dat we meer en meer naartoe aan het gaan zijn. Hè. Een lied over zijn vader, waar dat hij meer begint op te lijken. Dus ik had ook Stef Bos met papa kunnen nemen, maar goed. Het is Neil Young met Old Man uit mijn lievelingsalbum aller tijden, Harvest.
0: Oké, ja.
2: En Neil Young was maar 26 toen hij dat schreef. 25.
0: Ah ja, gek. Een beetje raar dan, hè, dat hij dan al... En het was voor zijn vader, zei je?
2: Over zijn vader en dat hij erop begon te lijken. Hè, dus ook al een beetje een oude man aan het worden was.
0: Ja.
2: Ja, okay. Drugs. Ja.
0: Oké, nummer 2?
2: Denk ik. Nummer 2... Afghan Wigs, favoriete rockband eigenlijk, tout court, met Debonair, omdat dat ook regelmatig op Willy passeert en dat is altijd wel een verademing, vind ik zelf. En ze spelen terug, ze komen naar de AB binnen een week of twee met nieuw werk, maar gelukkig spelen ze het oude werk ook en daar zal ik zeker bij zijn.
0: Ja. En dan je nummer 1 uiteindelijk.
2: Ook omdat jij er al naar verwees, kon ik niet anders dan de uberslekkers te nemen. De reden waarom Slacker Station er op zondag 6 jaar geleden, jawel dames en heren, ooit is gekomen. Want toen was er de reunie van Pavement, de 90s band die terug van weg geweest was. En dan kies ik niet voor hun grootste hit, maar wel voor het mooiste nummer. Een heel kort nummer, maar een geniaal nummer. Gold Sounds. Opnieuw nostalgisch voor verschillende redenen. Want Pavement zingt ook over de Gold Sounds van de jaren 70 eigenlijk. En ik heb het nu over iets van de jaren 90. Voilà, dubbele nostalgie.
0: Ik vind het een super tof nummer. Echt waar.
2: Ja, leuk nummertje, hè. Ook wel een ontdekking, want het is niet echt zo'n singeltje of zo, maar heel catchy als je het hoort.
0: Voor moesten mensen het in hun top 3 willen zetten, ik ga het helemaal spelen. Iwijn, dankjewel en een heel fijn weekend, hè.
2: Voor u ook.

0: luistert ook naar Slacker Station. Op de fiets, daar is het ook geweldig leuk. Dat is dan wel heel traag fietsen als je op het ritme meegaat. En Jimmy die stuurt, ik heb mijn top 3 ook doorgestuurd. Perfect zo. Je hebt nog ongeveer 39 minuten als je dat nog niet gedaan hebt. En ik heb straks nog Apple met zijn top 3.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

staat een nazomertje voor de deur. Voor na het weekend. En met deze muziek trekken we het al een beetje naar hier, de Black Kids. Om 5:55 hier bij Willy. Mensen, er zijn zo van die nummers, zo van die liedjes die een eigen leven hebben, een eigen ziel. Nummers die iedereen in zich draagt. Je weet niet altijd waarom of hoe dat precies gekomen is. Maar het is gewoon zo. En dit is zo'n nummer.

0: cultureel erfgoed, noemen ze zoiets. Gorky en Mia, een jaar geleden op nummer 6 in de Willy 1000. Trouwens, ik mag zo meteen ook de nummer 2 van vorig jaar spelen. Over die Willy 1000 gesproken.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy? Yeah, baby. Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Willy presents. H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
12: Willy, music matters.
13: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
14: Geef 8 hamburgers.
13: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
16: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Humo!
19: Humo!
18: Humo!
20: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
21: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
20: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
21: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
20: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
21: Humo!
20: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
22: Het is vrijdag!
23: Eindelijk vrijdag!

0: zei het al, het was de nummer 2 van vorig jaar, dus een van de grote vragen is, gaat Nirvana dit jaar op nummer 1 terechtkomen? We weten het binnen 2 weken ongeveer.
1: De Willy Duizend.
0: Maar zover zijn we nog niet. Je hebt nog 14 minuten om je top 3 in te sturen voor de Willy Duizend. We geven je wat inspiratie door de top 3's te overlopen van onze Willy DJ's elke woensdag. Op Willy, s'avonds hoor je Eppo met Fuzzbox. Dag Eppo, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Erwin.
0: Net als alle anderen heb jij bloed, zweet en tranen zien voorbij komen toen we jou vroegen om een top 3 te maken. Ja, het is niet evident, hè?
2: Nee, het is niet evident. Het is de moeilijkste vraag die ik deze week gekregen heb. En ik krijg er heel veel moeilijke als Pukkelpop-programmator onder andere. Maar deze vond ik veel moeilijker. Ik heb van mijn collega, en jouw collega natuurlijk ook, Annelies, een tip gekregen. Probeer een kapstok te zoeken. En ik ben met de kapstok openers van een geweldig album aan de slag gegaan. Dus de eerste track op een plaat. We hebben net eentje gehoord, Smells Like Teen Spirit, de eerste op Nirvana's Nevermind. Maar het had evengoed ook, we hebben een hele hoop, I Wanna Be Adored van de Stone Roses, de eerste op hun eerste LP. Ik denk aan Dirty Boots, de eerste op een Sonic Youth plaat. Maar het zijn er toch 3 andere geworden.
0: Yeah.
2: ik heb het mijn eigen moeilijk gemaakt, maar toch ook een klein beetje gemakkelijker proberen te maken.
0: Ah, ja, door er zo'n trechter in te steken, maak je het een stuk makkelijker, al minder om te kiezen. Dus...
2: Ja, klopt.
0: Je top 3 bestaat uit beste tijdloze openers van een album. Wat staat er op 3?
2: Ik heb op 3 Le Fleur, een nummer van Minnie Riperton gezet. Minnie Riperton, een Amerikaanse soul, bijna jazz-achtige zangeres. Helemaal niet zo Willy, maar eigenlijk wel als je het nummer kent. Het is heel orkestraal. De laatste tijd luister ik ook heel veel naar heel orkestrale nummers. Omdat ik op Pukkelpop al 3 jaar samen met die Atomic Orchestra werk.
0: En
2: ik vind dat zo'n mooi nummer. Zo'n prachtige stem. Ze is niet lang onder ons geweest, Minnie Riperton. Je kent daar ook van dat hele mooie Loving You. Maar dit is zo'n nummer. Ik heb het onlangs toevallig ergens weer gehoord. Ik dacht, dit geeft me zoveel kippenvel, dit moet in mijn top 3 staan deze keer. Het is de opener van een van haar platen, waar ik nu even niet op de naam kan komen. Het is al bijna weekend, dus...
0: Verrassende, maar wel heel mooie keuze. Super.
2: Ja, dankjewel.
0: Je nummer 2?
2: Mijn nummer 2 is Roscoe van Midlake. Midlake is een Britse band. Ik maak op een andere zender ook een programma dat Duister heet. Met redelijk rustige, tomeloze weemoed, noemen wij het daar, muziek. En dat nummer is ook een track van bijna 5-6 minuten die heel mooi opbouwt, een verhaal vertelt. En ik weet heel toevallig dat het ook een collega van ons, maar dan bij de tv, Anne Lemmens, haar zoon genoemd heeft naar Roscoe van dit nummer. Dus van haar is het ook een van haar lievelingsnummers. Het is een prachtig rustig nummer, maar er zit zoveel emotie in dat ik het moest er absoluut bij voor mij.
0: Ja, mooi. En wat is je nummer 1 uiteindelijk geworden?
2: Gewoon mijn nummer 1, en mensen die mij kennen weten dat ik dat er eigenlijk maar 1 band in mijn leven is. Naast mijn grote held Springsteen, die ik even helemaal aan de kant gezet, maar de band die mij altijd heel veel gedaan heeft, zijn de Pixies.
0: Ja.
2: Op verschillende manieren, maar goed, het is die band die als ik 14, 15 jaar was, die ik ontdekte. En je weet, die dingen die dan met jou gebeuren, die blijven hangen.
0: Ja.
2: Het was die eerste plaat met de Pixies, Surfer Rosa. Met daarop, de hoes alleen al was heel aantrekkelijk voor een 15-jarige jongen. Maar dan de opener van Bone Machine, als die drums invallen en dan die gitaren en de stem van Black Francis. Dat blijft voor mij een super tijdloos nummer. Dus dat is hem geworden.
0: Ik volg je
2: van Surf Rosa van de Pixies.
0: Ik volg je helemaal, die Bone Machine. Maar je zegt dat van die drums. Er is wel 1 ding wat ik met dat nummer heb. Dat begint zo raar met drums. Ik ben altijd een beetje in de war als die starten. Want die... Ja, dat is misschien een beetje stom, maar hun snare zit, zit niet op 2 en 4, maar op 1 en 3.
2: Dat zit niet op de tel, hè? Nee.
0: Dus dat is mega verwarrend, dat begin.
2: Dat klopt. Ik heb hem ook al in DJ-sets proberen te draaien, waarbij hem dus eigenlijk in het ritme probeert te mixen. En het is verdomme moeilijk.
0: Ik snap het.
2: Waarschijnlijk maakt het nummer ook wel gewoon. Ja. Het tegenritme of zoiets. Ja.
0: Waarschijnlijk wel. Dat maakt het weer speciaal. Hey, super top 3. Dankjewel daarvoor.
2: Dankjewel.
0: Een heel fijn weekend. We gaan Pixies met Bone Machine draaien. En let voor alles op de eerste 4 tellen. Die zijn apart.
2: Okay.
0: Dankjewel, Apple. Bye.
2: Ja, doei.

De nummer 1 in het top 3'tje van Eppo Jansen. De Pixies en Bone Machine. 5 minuten voor 6 geworden. Dat betekent dat je nog exact 5 minuutjes hebt als je ook een top 3 wil insturen.

Chris Martens en Happy Hour. Zometeen onze sportwilly die regelmatig in de ochtend hoort. Jonas de Kleer, die kan niet alleen over sport praten, die weet ook heel veel over muziek. En hij heeft Willy Weekend Mix van vandaag gemaakt. Geniet ervan en geniet ook van het weekend. Er is nog Linkin Park.

0: Wijn Festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
7: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin dat is een chemische brand en dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
6: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
8: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
6: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
9: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik kan wel te voelen als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
6: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk derde na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
4: Willy. Music matters. De Willy Weekend Mix met Jonas de Kleer.
10: Willy. Welkom Willy luisteraars en welkom weekend. Eindelijk, we laten die ellende van de werkweek achter ons en we peppen ons op voor wat nu komt. Ik ben Jonas de Kleer, je sport Willy op maandag, die van de sport in VTM Nieuws. En eigenlijk ook al 15 jaar lang DJ, maar een beetje minder actief de laatste tijd. Maar dat is zoals fietsen, hè. Je verleert dat niet en ik blijf dat zo graag doen, dus... Merci Willy, dat ik ook een weekendmix mag serveren. Maar goed, genoeg over mezelf. Ik ben niet dat soort sportjournalist. Nee. Ik beloof je hier een lekkere afterwork met veel van mijn favoriete platen. Verwacht dansbare gitaren, een paar classics en we beginnen met deze uit Kill Bill.

Ja, lekker met de Strokes. We gaan het tempo nog een beetje opvoeren. Met mijn favoriete song van The Offspring uit Americana. Het is een van de eerste cd's die ik ooit heb gekocht. Regel nog gauw je babysit om volop van deze vrijdag te genieten, want the kids aren't alright.

0: luistert naar de Billy Weekend Mix.
1: Ik had het al over vergeten parels. En wel, dit is er zo eentje. Throwback naar 2011. Romelu Lukaku die speelde toen nog bij Anderlecht. In Fukushima was er een kernramp. Maar voor influencers was er nog een grotere ramp. Die moesten toen nog gewoon gaan werken. Ja, want Instagram was nog maar net opgericht. Het was ook het jaar dat de Amerikaanse indieband Howler deze debuutsingle uitbracht. Het is een topsong. Ze hebben dat wel nooit meer kunnen evenaren. Back of your neck. Goedenavond.

eentje voor we naar de reclame gaan. Van een band die zich live altijd smijt. Niet altijd even tof was, wel, maar goed. Ze hebben strakke hits gemaakt. Franz Ferdinand met een song voor Jim Jordan, Jack

0: mooi.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
2: Da, Simo!
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf. Ruben van Gucht. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
7: Knaldi.
8: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi. Altijd slim.
9: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
10: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
13: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
15: Stihl. Sterk werk.
16: De Willy Weekend Mix. Met Jor.

Terug naar het jeugdhuis met deze Weezer. En de volgende ook. Jeugdhuis Ypsilon in Aalst in mijn geval. Shout-out. Dit is de betere biologieles van de Bloodhound Gang.

Girls and Boys gehad. En net nog Hey Boy, Hey Girl van de Chemical Brothers. Nu komen de kids eraan. Wie zijn die mensen net trouwens? Die spreken over hun kids. Ik denk dezelfde als die die liever een glaasje bubbels drinken. Of houden van een beetje me-time met hun hubby. Misschien heeft jouw baas het deze week nog gehad over een opportuniteit. Dat hij jouw vraag ter harte zal nemen. Maar dat de violen eerst gelijkgestemd moeten worden. Kunnen we daar alsjeblieft eens mee ophouden?

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Dit is de Willy Weekend Mix. Jonas de Kleer.
6: Vrienden van Willy, deze mocht niet ontbreken. Stond als eerste genoteerd toen ik van de grote baas hier hoorde dat ik de weekendmix mocht maken. Feeder and Just a Day.

0: is de Willy Weekend Mix.
1: Bij de volgende twee platen moet ik altijd denken aan paardrijden. Ik doe dat zelf niet, hè, maar toch heb ik het gevoel dat dit de ideale soundtrack is om je zadel te hijsen, in die stijgbeugels te stappen en te vertrekken.

is de producer van onder meer Whitney Houston, Snoop Dogg en de Bee Gees. Ja, dat is nogal eclectisch. Rafael Sadiq en Radio. Ik heb er nog een laatste voor 7 uur. Pete Doherty en zijn Baby Shambles

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
3: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin dat is een chemische brand en dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat die rook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
2: De ondergrondse parking is ook afgesloten, er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
4: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
2: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelare gelooft er in elk geval in.
5: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik kan wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
2: Aftrap in Rome. Komen vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Vivi, Music Matters. De Willy Weekend Mix met Jonas de Kleer. Music
6: matters. Willy. Het is vrijdagavond, beste vrienden van Willy. En het is weekend. En dat vieren we. Ik heb nog heel wat lekkers klaarstaan het komende uur. Met onder meer Depeche Mode, Soulwax. Maar eerst Aus Deutschland, Digitalism. Goedenavond.

mag al eens wat steviger gestampt worden. The Migrants, mannetjes, dat is lang geleden. Maar een heerlijke vrijdagplaat ook. En wat dan gezegd van deze? Pepmiddelen uit de IKEA. Dankzij.

verkeerde openingszin. En nee, je hoeft nu niet de Willy-app vol te spammen met jouw beste openingszin. Allee, dat mag, hè. Ik kan er misschien nog wat van leren. Get your rocks off. Dat is ook een binnenkomer. Maar dan

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Joehoe.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost.
14: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
17: De Willy Weekendmix met Jonas de Kleer.
18: Vrienden van Willy, het is vrijdagavond. Dan gaan we geen mails meer checken, hè. We gaan niet meer doelloos verder scrollen. We gaan geen dorst hebben. We gaan niet binnenblijven, nee. En vooral, we gaan niet stil blijven zitten. Ik zorg voor de ideale platen, dat beloof ik. En wat jouw plannen zijn, dat mag je mij altijd laten weten. Dat kan via de app van Willy. Of via een DM.

Black Keys aan het howlen for you. En nu een specialeke, een trio. Van platen, hè, bedoel ik. Hè, voor je mij zou verwarren met een andere sportjournalist. Het wordt wel duidelijk, de volgende drie platen hebben iets gemeenschappelijks. En mijn tip is... Uil.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil! Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
7: Je luistert naar de Vivi Weekend Mix.

Ja, ja, geef maar toe. Je hebt meegeschreven met die heerlijke Jimmy Eat World. De volgende band is echt op mijn lijf geschreven. En misschien ook op dat van jou, want het is CSS, Cansei de Ser Sexy. Dat is Portugees voor ik ben het beu om zo sexy te zijn. En wel ja.

Ja jongens, het is tijd voor een van mijn favoriete remixen. Iedereen kent de wereldhit Marina, maar ken je deze remix al? Het is gemaakt in 1989 door de producer van de Confetti's. Je weet wel, die mannen van The Sound of Sea.

muzikaal erfgoed, dat is het feit. Het is ondertussen bijna 8 uur. Onze afterwork loopt hier op zijn einde. Merci om erbij te zijn. En echt heel graag tot een volgende keer. Dat kan hier op Willy. Als ik nog mag terugkomen van de grote baas. Of anders ergens tijdens de sport op VTM Nieuws. Of ergens in Aalst. Allee, je weet mij wel te vinden als het moet. Geniet van je vrijdagavond, van het weekend en van deze laatste. Voor mij het grootste muzikale genie van de planeet. Damon Albarn en zijn Gorillaz.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Oh, yellow!
5: Het is British Week bij Mini, dus
6: keep left.
5: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
6: a blimey.
5: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
6: keep calm.
5: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
10: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
9: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend, sportjournalist Stijn Vlaming.
11: De opstelling van de Rode Duivels en opvallend, kan niet alles zeggen, de voorlinie. Jonge voorlinie met Gods, Moreira en de Ketelaren. Toch redelijk onuitgegeven.
9: De wedstrijd begint om 9:15. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
7: De Willy 1000. Luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet makkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het driedaags staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI.

0: race. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
1: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar er staat ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
0: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maximaal tot 19 graden. In het oosten dan meer zon en tot 24 graden. En zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
2: De Willy 1000. Luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddie? Amy?
1: Yeah, baby.
0: Robert? Of pak jij dit jaar het goud?

0: Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maximaal tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: De Willy 1000. Luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
3: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
2: Het gaat om een man van 20. Die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig. Hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Lukebakio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69ste minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: De Willy 1000. Luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van ver af te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachtte de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
3: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
2: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij een minima tussen

0: 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: De Willy 1000. Luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.